0: maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Hawaiian night to everyone.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft het onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar dat kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Game's a match.
5: And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Een hele goede morgen, snot verkouden. Het is 7:03. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
9: Goedemorgen, Alexander. Goedemorgen. Alvast een beetje sterkte gewenst, want je hebt de heerlijk donkere stem der verkoudheid.
8: Heerlijk. Goedemorgen, Groningen. Rick, goeiedag even. Jan, ja. Ik hoor van jou graag eventjes de koppen van het Oog Radio Nieuws.
9: Gaan we doen. Florishuis viert 10-jarig bestaan met 10 keer koffie en taart. Actievoerders gaan morgen vliegeren voor Gaza op het stadsstrand. En Wij Groningen organiseert inloopmomenten. En uiteindelijk vrouwen missen openbare toiletten in binnenstad.
8: Nou, dan moeten ze wat beter mikken. Kijken we eventjes naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog lekker rustig. Mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl laat nog geen opstoppingen zien. Ook op het spoor gaat het lekker. Naar het zuiden en naar het noorden van het land kun jij daar helemaal komen zonder vertragingen, opstoppingen, wat dan ook. Zodra dat anders wordt, dan hoor je dat bij ons natuurlijk. Jan, tot die tijd gaan wij even verder met het volgende.
9: Ja, wij gaan eens even kijken hoe ernstig het weer kan veranderen. In die zin, het is weer de herfst die eraan gekomen is. En daar kun je wel eens stormen hebben. Ja, en nou hebben ze gewoonte dat ze daar dan ook namen voor die stormen bedenken. En op die van de KNMI staat een echt typisch Groningse naam. Alexander.
8: Dat komt.
9: Ja, nee, je hoort het wel. Hij staat lekker vooraan. De tweede letter van het alfabet. We klappen nog niet, zo hoor je welke en hoe het gebeurd is.
1: De Oogochtendshow.

0: The Lights of van Just and Jax.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, we hebben vanmorgen al misschien een klein voorproefje gehad, maar als er binnenkort een herfststorm komt, dan zou je deze naam nog wel eens kunnen horen, namelijk Bulo.
2: Ja, maar hoe komt dus die storm aan zijn Groningse naam? Ja, Bulo is de tweede naam van stadjer Martijn Rotgers. Een naam die al generaties lang in de familie zit. Martijn gaf de Groningse naam begin dit jaar door aan het KNMI. Omdat de stormnamenlijst alfabetisch is, is de kans groot dat je deze naam dit najaar nog gaat horen. Martijn Rotgers vertelt zelf uit hoe dit gegaan is.
3: Nou, ik kwam de oproep tegen dit voorjaar op de site van het KNMI. En ik dacht van, een beetje spontane actie. Mijn tweede naam, Bulo, maar ook een voornaam in mijn familie. Dan hoor je niet zo heel vaak mee van, ah, grappig om die namen in te dienen.
4: Heb jij iets met stormen of zo?
3: Ja, nou ja, ik hou wel van natuurgeweld. Dat ik had het wel leuk gevonden. En als kind was ik ook al met regenmetertjes in de weer en metingen doen. Maar een goede storm of een goede winter, daar hou ik wel van, ja.
4: Ja, ja. Wat maakt de naam Bulo zo goed om dan in te zenden?
3: Ja, ik weet niet. Ik hoor hem natuurlijk al mijn hele leven. Mijn vader heet van voornaam Bulo. Ik heb nog een overgrootvader die zo geheet heet. En ja, ik vind het gewoon een hele lekkere, beetje een soort typische Oost-Groningse oudelijke naam. Ja.
4: Het begint met een B, dus hij is vrij vooraan. Hè? Dus hij kan vrij snel komen, die storm, denk
3: ja,
4: ik.
3: Ja, dat moet goed komen, zou je haast zeggen. Het zeewater is heel warm. Het schijnt ook goed te helpen voor de ontwikkeling van stormen. Dus, volgens mij, vorig jaar of het jaar ervoor was er maar één. Dus dan is het bij de A gebleven. Ja. Maar ik denk dat wel goed moet komen. Dus misschien al wel september, oktober al.
4: En nu zei je dus, de naam Bulo is best wel een Groningse naam. Dus dat is op zich ook wel in die zin dus ook best wel bijzonder om in te sturen dus.
3: Ja, en ook dat hij uitgekozen is. Want ik zag inzendingen waar honderden mensen zich gemeld hebben om die naam in te dienen. En ik heb gewoon, volgens mij, ik neem aan dat ik de enige was die naam ingediend heeft. Dus of ze vonden het een hele mooie naam of ze hadden nog geen B. Dat kan ook, ja.
4: En ik begreep ook dat er is rekening gehouden met de buitenlandse mensen dat ze het goed uitspreken, geloof ik, hè? Dat er iets is.
3: Ja, gedaan. Nou, voor mij houden ze er rekening mee in dat ze aangeven hoe je het fonetisch uitspreekt. Want ik zag ook Ierse namen ertussen zitten die niet uit te spreken zijn. En deze naam zou ook wel heel moeilijk uit te spreken zijn. Maar ik zag ergens hoe ze het fonetisch indienen.
4: Dit is nu toch geen eenmalig? Vind je het leuk, deze aandacht?
3: Nou, ik vond het wel heel opvallend dat er überhaupt zoveel aandacht voor was. Maar dat komt natuurlijk gewoon dat het ook een unieke Groningse naam is die je niet vaak hoort. En nu ineens internationaal aandacht krijgt. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk.
2: Ja. Ja, je hoorde dus Martijn Rotgers, eigenlijk moet ik zeggen Martijn Bulo Rotgers over de storm Bulo. Een bijdrage van Lars Faber.
0: Leuk.
2: En toch wel leuk, want ze hadden ook natuurlijk Tammo in kunnen sturen. Maar ja, dan heb je kans dat we nooit bij de thee komen.
0: Ja, als mijn ja. Zusje, nou ja. Goed,
2: ja, nee, precies, dat was de Bulo geweest.
0: Ja, precies, dat was de Bulo geweest. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Stormen Bulo dus. We zullen hem met een beetje geluk binnenkort wel langs gaan krijgen. Ondertussen is onze redacteur al druk bezig met het verzamelen van het laatste nieuws. Onder andere over Gronings zwemwater. En zitten daar nou chemicaliën in? Ja of nee? Dat hoor je zo.

0: Springsteen natuurlijk. Dancing in the Dark hoorde hier bij het geluid van Groningen. Ja, en toen, als je vanmorgen op de fiets naar het werk bent gekomen, dan was het ook behoorlijk dark.
1: Ja.
0: Er hing flink wolkendek. En daarbij is natuurlijk de schemer ook steeds later.
1: Ja, dus, ja.
0: Het was wel even oppassen vanmorgen.
1: Dat was
0: spannend. We gaan even kijken naar het weer van vandaag. Vanmorgen dus periode met hevige regen. Met name ten noorden van de stad. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag een graad of 21 bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Windkracht 5.
1: Ja.
0: Ja, dat verwacht je niet natuurlijk.
1: Nou ja, ik had hem nu nog mee, dus ik vond het nu niet erg. Maar we gaan het merken. In de tussentijd, 1 persoon is aangehouden op het hoofdstation na mogelijke vechtpartij, meldt onze eigen website Oognieuws. Ja, de politie is gistermiddag uitgerukt voor een mogelijke vechtpartij op het hoofdstation dus van Groningen. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse en hielden 1 persoon aan. Die aanhouding trok wel veel bekijks, mede doordat de aanwezigheid er was van presentator Ewout Genemans en zijn cameraploeg voor het programma Bureau Groningen. Dus hij had gelijk een goede te pakken. En Groningse zwemwateren vervuilt met verschillende chemische stoffen. Dat meldt tenminste RTV Noord. In de zwemwateren in de provincie Groningen zijn chemische stoffen aangetroffen boven de gestelde norm. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Hmm. Dat is misschien toch wel iets wat je van tevoren wil weten.
0: Ja, liever wel. Het is dat het nu inmiddels rot weer is, maar
1: ja, nee, maar dan nog, er zijn mensen die nu nog gaan zwemmen.
0: Ja.
1: Maar goed, deze is dan wel toepasselijk dat die ernaast staat. Humanitas organiseert gezondheidscafé voor zorgvragen. Oognieuws komt ermee onze eigen website. Humanitas, een maatschappelijke organisatie in Groningen, is een gratis spreekuur gestart voor vragen omtrent de zorg. Het gezondheidscafé is elke donderdagmiddag van 1 uur 's middags tot 3 uur 's middags in Eterie de Globe aan de Vismarkt. Dat is daarnaast de Korenbus A-Kerk, geloof ik, die hoek, dat straatje. Mensen kunnen vragen stellen over zorg, de huisarts, zorgverzekeringen en andere zaken. Nou, dat lijkt me een goede zaak.
0: Het zorgcafé van Humanitas dus. Mooi.
1: Ja, en opgezocht dus door onze bureau-redacteur Floris.
0: Waarvoor dank. Wij gaan verder. Niles Barkley.

0: Gnarls, Barkley en Crazy. En Jan zei net al, ik vind het een lekker loopje. Nou, ik vind het ook. Deze beste mannen, doe dat goed. Het is inmiddels alweer 10 minuutjes voor 7:30. Het is vrijdag 4 september 2026. En we gaan eens even kijken wat er vandaag en vanavond vooral allemaal te doen is in en rond de stad. Jan.
1: Ja, en als je het over lekkere loopjes hebt. Nou, dit is ook een loopje. De Hula Run en Rave in het Noorderplassoen vanavond om 7 uur. Ik zei verbaasd, ik wist het helemaal niet. Maar met de Hula Run en Rave wordt sport, muziek en keiharde energie gecombineerd. Eerst een sfeervolle run van 5 kilometer door Groningen. Daarna is er een raveparty bij Van Deeg vandaag. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Waar DJ Aad klaar staat om jouw avond energiek af te sluiten.
0: DJ Aad, yeah.
1: Het klinkt gewoon heel leuk. Het kon wel eens gezellig worden om 7 uur vanavond in het Noorderplassoen met de Hula Run en Rave.
0: Om 8 uur in de spot Oosterpoort, de 502's. De 502's is een beachfolkband die bekend staat als 's werelds vrolijkste band. Hoewel ze prima EP's en albums op hun naam hebben staan, is het vooral hun live reputatie die de 502's zo geliefd maakt. Het zestal neemt zoveel optimisme, vrolijkheid en positieve energie mee het podium op, dat het lijkt alsof de band zelf nog meer plezier heeft dan het publiek. Wil jij daarbij zijn en van het plezier mee genieten? Vanavond om 8 uur in Spot Oosterpoort, de 502's.
1: Nou ja, niet zo'n hoog nummer, maar als jij een EP-release wil mee en maken en daar ook de party die erbij hoort van The Last Mandrill, dan moet je vanavond om 8 uur in de Simplon zijn. Want The Last Mandrill, geboren als Wiebe Wiersma, het is er weer een heel andere naam, smelt moderniteit met de slepende alternatieve rock uit de jaren 90 samen in een futurofobistische wereldvisie. Maak er even een term van. Waar nostalgie en wanhoop de confrontatie aangaan met wat komt en wat goed zal komen. Hij presenteert met zijn band de nieuwe EP. Ook komen rockband Helen Jewett en dream rock en grunge band Eolith voorbij. Ja, dat was voor mij een leuke avond. EP release party The Last Mandrill in de Simplon vanavond om 8 uur. Klinkt goed. Dus als je daarvan houdt, moet je daarheen. Nou, dit zijn 3 tips die we eruit gepakt hebben. Als je ze allemaal wil lezen, ga dan naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant van Hoog TV. Heb je zelf iets georganiseerd en wil je graag dat wij dat melden? Stuur die tip dan even naar ons toe, naar ochtendshow@hoogradio.nl.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.
0: Gaan wij door met Sam Vender en Olivia Dean. Rain Me In hoor je hier bij het geluid van Groningen. Goedemorgen.

0: van Groningen.
1: Dat zei ik ook.
0: Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jawel, goedemorgen. Het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Pardon, verslik me ervan. Het Florishuis in de Korrewegwijk bestaat 10 jaar en viert dat de hele maand september. De buurtbewoners kunnen aanschuiven bij 10 momenten met koffie en jubileumtaart. Er liggen oude fotoalbums klaar om samen herinneringen op te halen. Ook kunnen mensen een wens, voorspelling of boodschap voor de buurt opschrijven. En die gaan in een tijdscapsule die over 10 jaar weer wordt geopend. Het eerste moment was afgelopen 1 september. Daarna volgen 9 bijeenkomsten verspreid over september. De tijden zijn te vinden op de website van het Florishuis. En op het stadsstrand vindt morgen de actie Kites for Palestine plaats. De landelijke actie protesteert tegen het verbod op vliegers in Gaza. Israël noemt vliegers een mogelijk veiligheidsrisico, terwijl Palestijnse organisaties ze zien als symbool van vrijheid en cultureel erfgoed. In Groningen organiseert onder meer Stichting Groningen Jabalaya, Collectief Activisme Groningen en Groningen voor Palestine de actie. Deelnemers kunnen een eigen vlieger meenemen of een witte vlieger versieren. De actie begint om 2:00. Thuis kan worden meegedaan met een vliegenvormig object voor het raam of aan een vlaggenstok. En Wij Groningen organiseert tot eind van het jaar eenmaal per maand een inloopmoment voor bewoners die een vraag willen stellen omtrent veiligheid. Het is een gezamenlijk spreekuur van de politie, handhaving, het meldpunt overlast en zorg en Wij Groningen. Bewoners kunnen terecht met vragen of meldingen over overlast, onveiligheid of zorgen over iemand. Ook als een probleem niet direct opgelost kan worden, kan men je doorverwijzen naar de juiste organisatie of persoon. Op dit moment vinden inloopmomenten plaats bij Wijkorpus Den Hoorn, Bijum, de Weijert en Rivierenbuurt. Voor data zie de website van de wijlocaties. En uit onderzoek van het Oogpanel blijkt dat veel vrouwen in de binnenstad van Groningen te weinig openbare toiletten vinden. Maar liefst 84% vindt het aanbod onvoldoende. Ook worden sommige toiletten vermeden omdat ze te vies, donker of onveilig voelen. Vooral 's avonds zijn er weinig mogelijkheden omdat winkels en openbare gebouwen dan dicht zijn. Voor mannen zijn er bovendien meer plekken, zoals urinoirs. 88% vindt daarom dat er evenveel openbare toiletten voor vrouwen als voor mannen moeten zijn. Vrouwen hebben volgens deelnemers juist vaker behoefte aan een goed toilet, bijvoorbeeld door menstruatie, zwangerschap of het verzorgen van kinderen. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend zijn de perioden met intensieve regen dus. Met name ten noorden van de stad. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige wind en die komt uit west tot zuidwest en heeft een kracht van 5.
3: Dat is een flinke wind. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Nou, het is nog niet specifiek heel erg druk. Eerste drukte in Paddepoel begint een beetje toe te nemen. En ook rondom de Kop van Oost en de Peterskampensingel bij het UMCG. Ook daar begint het wat drukker te worden. En tot slot ook nog het Emma-viaduct. Zie ik ook daar is het wat drukker in de richting van de Diepering. Voor de rest moet je helemaal goed kunnen doorrijden. Met de trein gaat het ook wel lekker. Moet jij richting Utrecht, Amersfoort, Hilversum, dan moet je wel eventjes je reisplannen checken, want op het traject Amersfoort-Zwolle legt er een trein uit in verband met een defecte bovenleiding. Oh. Dat gaat zeker tot 8:30 duren en mensen moeten rekening houden met een reistijd van 1/2 uur tot 1 uur extra. Oeh. Dus wees even gewaarschuwd als jij die kant op moet. Bel even vooruit dat de storing is, dat ze weten dat je iets later komt.
2: Ja, maar dat doe je niks tegen.
3: Dat doe je niks tegen. Nee, behalve eerder opstaan. Dan gaan wij het nu hebben over een beruchte weg.
2: Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een weg die gaat veranderen. Want dat moet zometeen daar ook een verbinding worden tussen het nieuwe hoofdstation, het Tulaplein en de zuidelijke wijk, de Rivierenbuurt daar. En daarom worden er 8 aangekochte panden aan de Parkweg gesloopt. Hoe dat zit? Blijf luisteren, hoor je zo.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Daar zong Jan nog eventjes vrolijk mee. Dat moet ook kunnen natuurlijk. Love Myself van Rondé is een ontzettend vrolijk nummer.
1: Ja, het nieuws uit Groningen.
0: Dat had hij ook wel gemerkt. De gemeente wil 8 al eerder aangekochte panden aan de Parkweg, namelijk nummer 75 tot nummer 89B, wie kent ze niet, slopen.
2: Ja, nou ja, goed, dat is het stuk. Dat is om de verbinding met de zuidzijde van het hoofdstation mogelijk te maken. De totale kosten voor de sloop en afwaardering van de boekwaarde van de panden bedraagt ruim 6,2 miljoen euro. Door de sloop wordt het hoofdstation en het nog te bouwen spoorkwartier met het nieuwe Tulaplein beter verbonden met de rivierenbuurt en de zuidelijke wijken. De gemeente wil volgende maand al beginnen met de sloop die 2 tot 3 maanden gaat duren. Je hoort hierover wethouder Rick van Nieuwenhuis.
3: Ja, de gemeente Groningen heeft een aantal woningen aan de Parkweg aangekocht in het verleden om eigenlijk de entree te maken aan de zuidkant van het station. En mensen hebben denk ik inmiddels wel gezien dat we aan de zuidkant van het station ook een mooi plein gaan maken, het Tulaplein. Van daaruit loop je straks dat stationsgebouw in. En om een echte verbinding te maken tussen de rivierenbuurt en het nieuwe Tulaplein hebben een aantal woningen gekocht. Die worden gesloopt om ruimte te maken.
4: U heeft er ook een beetje haast met dat hele plan.
3: Ja, dat hebben we natuurlijk vaak, want we willen de stad mooier maken. En ook hier hebben we dat. Want onder de grond zitten al die grote fietsenstallingen voor 5.000, 6.000 fietsen. En zodra we dat Tulaplein hebben aangelegd, ja, kunnen we ook echt met onze fietsen straks weer het station in en daar goed parkeren.
4: Heeft u nou een idee op wat voor termijn dat Tulaplein in werking is?
3: Ja, dat hebben we klaar. Tussen 2 en 3 jaar moet dat klaar zijn. We proberen dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus de opdracht is al gegeven aan de aannemer om het werk uit te voeren. Die is dat nu aan het voorbereiden. Het is best een technisch uitdagend project. Vanaf de Parkweg loopt het 6 meter naar beneden, naar het stationsgebouw. Moet je allemaal goed inrichten qua water en groen en qua verkeer. En tegelijkertijd moet het plein ook een prettige plek zijn om te verblijven. Maar tussen de 2 en 3 jaar moet dat echt klaar zijn. En kunnen mensen ook vanaf de zuidkant van de stad zo hun fiets en de fietsenstalling daar zetten.
4: Dat hele gebied moet nog ontwikkeld worden. Wat komt er in dat gebied verder?
3: Ja, het is een groot gebied. Hè. Het is natuurlijk, we zijn een van de laatste grote steden die hun stationsgebied op die manier aanpakken. Heel lang hebben daar nog de treinen stilgestaan. Dat is nu naar de Vork gegaan, hè, achter Haren. En daarmee is dat stuk gewoon helemaal vrijgespeeld voor stedelijke ontwikkeling. En daar komt een gemengde wijk met kantoren, woningen, voorzieningen. Ja, het gaat echt om honderden woningen en vele duizenden vierkante meters kantoorruimte en voorzieningen. Het is echt een nieuw stukje stad.
2: Jo, de wethouder Rick van Nieuwenhuis over de nieuwe verbinding tussen de Parkweg en het hoofdstation. Ja, die weg wordt alleen gebruikt door fietsers en voetgangers. Bestemmingsverkeer rijdt straks via de nog aan te leggen afrit van het Emmaviaduct naar het spoorkwartier. Een bijdrage was het van Echo van Oosterhout.
0: Klinkt interessant. Kan me er nog niet helemaal een voorstelling bij maken, om eerlijk te zijn.
2: Nou, de tekening zag er goed uit en die in de eerdere schetsen van hoe ze dat in gedachten hadden waren ook ongeveer zo. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd naar die woonwijk, hoe die gaat zijn.
0: Ja, nou, ik ga de tekening maar eens eventjes googlen en anders laat ik mij ook gewoon graag verrassen. Wij gaan verder. Tears for Fears hier bij

0: Sowing the seeds of love. Ja, we kunnen ons allemaal onze eigen voorstelling daarbij maken. Weet je wat ze op de kraamafdeling dan weer doen?
1: Oogsten.
0: Reaping the seeds of love. Ja. Inderdaad.
2: Opstaan doe je met de ochtendshow.
0: Sorry.
3: Ja, nee, jij bent lekker...
0: Ik ga eventjes om het hoekje even dood, hoor.
3: Ja, nee, hij is niet helemaal fit vanmorgen.

0: het verhuisd naar de andere kant, denk ik. Daar komen ook de padel- en beachvolleybalvelden die er nu al zijn. En de nieuwe Aklo moet over ongeveer 2 jaar, nog even geduld, dus klaar zijn.
1: Leuk, ben benieuwd.
0: Ja, het ziet er druk uit, hoor. Het begint aardig te
2: absoluut. En hij was er ook wel een beetje aan toe.
0: Ja, natuurlijk. Geloof ik. Ja.
2: Dan 34 bekeuringen voor het rijden door rood. Daarover bericht Oogjan, die steekt me steeds een duim al op. Jij denkt meteen justice, of niet?
0: Ja, maar dat is de Zonnelaan Eikelaan.
2: Dat ga ik je vertellen. De politie heeft gisterochtend aan de Zonnelaan, ja, in de wijk Paddepoel, in totaal 34 bekeuringen uitgedeeld. Dat meldt de politie op haar eigen Instagram. Agenten controleerden daarop het negeren van een rood verkeerslicht. De overtreders zullen dat gaan merken in hun portemonnee. De hoogte van de bekeuring is namelijk niet mis. Bestuurders van een auto of motor betalen €320 voor het door rood rijden. Een bromfietser of snorfietser heeft een boete van €220 op de plaat. En een fietser moet €120 aftikken, mocht hij betrapt worden op het door rood rijden.
0: Dat zijn inderdaad wel hoge bedragen. Ja.
2: Zeker weten. Kun je een heleboel leuke dingen van doen. Ja. Zoals ze dan zeggen, dat is sneu geheeld.
0: Ja, maar het is wel een plek waar dat even nodig was. Want wij rijden dus morgens langs, dan doen ze nog niet die verkeerslichten. Dan staan ze nog te knipperen. Maar dan drukken er veel mensen door die dus niet opletten dat dat een kruising is waarbij de Zonnelaan een voorrangsweg is. Nou, hoe vaak dat de pijn er misgaat. Ik ben blij dat ze nou eens een keer even weer onder de aandacht gebracht hebben. Dus zeker. Qua veiligheid, heel blij mee. Voor de rest, ja, het is altijd sneugeld inderdaad.
2: Ja, maar ja, goed. Uiteindelijk een boete rijden doe je toch vaak zelf.
3: Tot 9 uur is dit de

0: Save My Love. Het is 9 minuutjes voor 8. Het is vandaag vrijdag 4 september. En het is vandaag, hou je vast, de internationale dag van de seksuele gezondheid.
1: Ja, Maxi, die moet je er ook hebben. Ja, we hoeven jou daar natuurlijk niet te vertellen dat seks hartstikke leuk is, maar er kleven ook risico's aan. Want er zijn seksuele ziektes en dat zijn een veel voorkomend probleem. Maar lang niet iedereen durft daar even makkelijk over te praten. Daarom heeft de World Association for Sexual Health 4 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Seksuele Gezondheid.
0: Ja, deze dag is in 2010 opgericht om te zorgen dat meer mensen kunnen praten over lichamelijke problemen die door seks kunnen ontstaan. En sindsdien wordt deze dag jaarlijks gevierd. Tegenwoordig telkens met een ander thema. Tijdens de dag wordt er een voorlichtingscampagne gehouden en je kunt je bij instellingen zoals de GGD of gewoon jouw huisarts terecht voor raad. Ik ging laatst naar mijn huisarts. Ik zeg, chef, heb ik een SOA? Hij zegt, sowieso.
1: Oh ja, nou, schuif even naar die deur toe weer.
0: Lijkt mij wel, hè?
1: Ja, het is waarschijnlijk de laatste dag voor je, maar...
0: Ik denk het wel. Wij gaan gewoon lekker verder met de muziek. En volgens mij is dat gewoon tot aan het NOS-journaal aan toe.
1: Ja,
0: maar dan zijn we lekker weer terug met de tweede uur van deze Hoge Ochtendshow. Hele goede morgen, Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
4: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
3: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Het is 8:02. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Een hele goede morgen. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Alexander.
6: Zoals altijd begin jij eens even met de koppen van het Oogradio Nieuws.
7: Dat gaan we doen. Florishuis viert 10-jarig bestaan met 10 keer koffie en taart. Actievoerders gaan morgen vliegeren voor Gaza op het stadsstrand. Wij Groningen organiseert inloopmomenten. En vrouwen missen openbare toiletten in de binnenstad.
6: Zo meteen meer daarover rond de klok van 8:30 in het Oogradio Nieuws. Gaan we even naar de verkeerssituatie kijken. Op dit moment op de Groningse wegen. Ik moet nog even mijn kaartje verversen. De drukte is toch echt wel begonnen. Rondom de Parkweg is het druk. Ook in Paddepoel op het standaardkruispunt is de drukte toegenomen. In de Hortusbuurt rondom het Noorderplantsoen zijn ook een aantal straten druk. Dus iedereen gaat waarschijnlijk tegelijkertijd naar zijn werk. En zoals altijd de Peterskampensingel altijd druk. Dat blijft ook elke ochtend zo zijn, denk ik. Ja. Op het spoor gaat het op zich ook wel lekker. Moet je in de richting van Utrecht-Amersfoort. Check eventjes je reisplannen, want door een kapotte bovenleiding rijdt daar enige tijd geen trein. Even kijken. Vertraging neemt inmiddels wel weer af. En rond 7:45 verwachten ze dat in Amersfoort de treinen weer rijden. Voor het geval je naar de Randstad moest.
7: Ja, nee.
6: Ik zou het lekker niet doen. Jan, wij gaan gauw verder. Waar gaan we het zo over hebben?
7: We hadden het net over een weg die veranderd gaat worden omdat er een nieuwe weg wordt aangelegd. Hier ligt hij al een tijdje, maar het schijnt een onveilige verkeerssituatie te zijn. En dan moeten we weer naar de hoek van Glimmen bij de winkels. Nou, hoe dat precies zit en waarom de vragen over gesteld worden binnen de gemeente, dat hoor je zo.
2: De Oogochtendshow.

0: Shawn Mendes en why.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ik heb ook geen idee. Misschien zegt hij wel Y, dat kan natuurlijk ook nog. De CDA-fractie, moet ik zeggen, in de gemeenteraad wil dat de gemeente iets gaat doen aan de onveilige verkeerssituatie bij de winkels in Glimmen.
2: Oké. De Rijksstraatweg wordt namelijk steeds drukker en aan beide kanten van de weg ligt bovendien een veelgebruikt fietspad. Bezoekers van bakkerij Stoet, Steenhuis Piano's en Kapsalon Quintus moeten daardoor extra goed uitkijken bij het oversteken. CDA-raadslid Jeffrey Noordveld stelde deze week schriftelijke vragen aan het college na gesprekken met de ondernemers in het dorp. Hij wil graag weten of er de laatste jaren klachten of ongelukken op deze plek zijn vastgelegd. Je hoort Jeffrey Noordveld.
3: De Rijksstraatweg is een veelgebruikte weg. We hebben hier meerdere ondernemingen langs zitten. En het blijkt dat oversteken, om bijvoorbeeld van de auto naar de ondernemingen toe te gaan, dat soms tot hachelijke situaties leidt.
4: Wat merk je van dit thema in het dorp? Je hebt gesprekken hier gevoerd. Wat hoor je ervan terug?
3: Nou, voornamelijk hebben we met de ondernemers gesproken die aan deze weg zitten. En we krijgen eigenlijk elke keer hetzelfde te horen. Dus het is een drukke, doorgaande weg waarbij je 50 km per uur mag rijden. Maar het lijkt op dat vooral harder wordt gereden. En zeker oudere mensen die een bakje koffie komen doen bij de bakker of naar de kapper gaan, die hebben toch vaak wat meer moeite met oversteken of het inschatten van het oversteken, wat soms leidt tot hachelijke situaties.
4: Wat zou er moeten veranderen om deze situatie weer verkeersveilig te maken?
3: We hebben daar wel ideeën over, maar dat laten we natuurlijk ook aan de experts en de deskundigen over bij de gemeente. Dus wij schetsen deze situatie en we nemen deze signalen, hebben we kenbaar gemaakt. Maar je zou bijvoorbeeld aan kunnen denken om met signaalborden aanpassingen te doen of waarschuwingen te geven, dat ze niet te hard moeten rijden. Even verderop zit bijvoorbeeld een oversteekplaats en ook daar leidt het tot hachelijke situaties. Wat automatisch ook leidt tot vragen, zijn er misschien meer situaties op deze weg of in het dorp die leiden tot gevaarlijke situaties?
2: Je hoorde CDA-raadslid Jeffrey Noordveld. Als maatregelen denkt hij onder meer aan een lagere maximumsnelheid, verkeerslichten of een nieuwe inrichting met bijvoorbeeld bloembakken. Het personeel van bakkerij Stoet bevestigt dat de situatie onveilig is.
5: Vooral op dit stuk rijden de auto's echt heel hard. Het is eigenlijk 50 kilometer hier nog, maar ja, als de auto's het dorp uitkomen rijden, dan komen ze hier soms wel met 80 kilometer per uur voorbij al. Er wordt hier veel overgestoken door voetgangers en als de auto's zo hard rijden, dan is dat natuurlijk best wel gevaarlijk.
4: En wat hoor jij terug van klanten?
5: Dat ze vaak lang moeten wachten voordat ze over kunnen steken. Dat de auto's heel hard rijden.
4: En heb je al bepaalde ideeën gehoord dat jij denkt, nou dat zou wel kunnen werken?
5: Misschien een zebrapad, dat zou handig zijn. Of iets van bakken op de weg, waardoor je gewoon wat minder hard kan of moet. De situatie is vooral dat het lijkt alsof je hier al buiten het dorp bent, omdat er veel groen is. Terwijl het is nog steeds een bebouwde kom. Het zou gewoon veel beter aangegeven kunnen worden. Ja, en dat je ook gewoon gedwongen wordt om langzamer te rijden. Kijk, we hoeven hier geen flitspaal, maar die staat bijvoorbeeld wel in het dorp. Ja, en daar rijden mensen nou natuurlijk wel gewoon 50 of minder. Maar ja, als je een zebrapad zou hebben, dan zien de auto's ook dat de voetgangers kunnen oversteken.
2: Jordan, medewerker van bakkerij Stoet aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Het was een bijdrage van Sanne de Jonge.
0: Leuk. Zometeen gaan we eens even kijken naar het korte nieuws. Onze redacteur Floris is hard op zoek geweest. En die heeft onder andere iets gevonden over Groningse huwelijken. Dat zijn misschien wel de beste van het hele land. Of dat zo is, dat hoor je zo hier in de Oogochtendshow.

0: uit het jaar 2000. Santana. En Rob Thomas en Smooth hoorden hier bij het geluid van Groningen. Ga eens even kijken naar het weer. Vandaag, vanmorgen zijn de perioden met toch wel hevige regen. Met name ten noorden van de stad. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt dan nog 21 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Het is ook een vrij stevige wind, namelijk windkracht 5.
1: Ja, dus hou je paraplu goed vast.
0: En je hoed.
1: Ja, nou, die zit wel goed. Maar ja, het kan eventjes flink. Maar goed. In de tussentijd gaan we het even hebben over het korte nieuws. En dan beginnen we heel kort. Fictie. Mooie korte titel. Oognieuws komt ermee, want het is het aanstaande faillissement van Club Fictie, die een grote aanlading voor de Groningse nachtcultuur gaat vormen. Dat stelt tenminste cultuurwethouder Jeanette Bosma van de Partij voor de Dieren. Ze wil soortgelijke sluitingen in de toekomst voorkomen door nachtclubs sneller toegang te geven tot cultuursubsidies. Nou, het is wel jammer dat ze inderdaad moeten sluiten. Of gaan sluiten, moeten niet eens. Ja. Dus wie weet. En dan, de Hanze opent nieuw studia. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Hanze Hogeschool Groningen heeft het nieuwe studia geopend met een oproep tot meer samenwerking met studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd ook de Hanni Schaftprijs uitgereikt aan Minerva-student Emma Vos voor haar project But They're Your Parents. Ja, dat hadden we al genoemd van de week. Mooie prijs voor haar. Groningen telt het laagste aantal scheidingen. Ook op onze eigen website te vinden dit bericht.
0: Kammen wij onze haren hier niet?
1: Hè?
0: Kammen wij onze haren hier niet?
1: Nou, ik niet.
0: Nee.
1: Jij ook niet?
0: Nee. Wij liggen niet meer een scheiding.
1: Nee, nee. Okay, maar dit gaat over andere scheidingen, Alexander. Okay. Het aantal scheidingen bij inwoners van de gemeente Groningen is de laatste jaren fors gedaald. Dat meldt het AD. Maar naar aanleiding van cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 427 scheidingen. Een afname van 58 vergeleken met 2018. En ook het laagste aantal sinds dat jaar. Hmm. Nou, mooi. Mensen houden meer van elkaar, blijven bij elkaar. Alleen maar mooi.
0: Alleen maar mooi. Hartstikke mooi. En dit is, deze nieuwsberichten zijn weer in elkaar gezet door onze collega Floris. Vanmorgen vroeg druk bezig. Waarvoor dank, jongen. Wij gaan gauw verder met de muziek. Dit is De Dijk. En De Dijk doet graag aan dansen. Maar dat doen ze niet maar overal.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, het moet wel een beetje warm zijn. Dit is dansen op de vulkaan van De Dijk. Goedemorgen Groningen, we zijn er weer bij.

0: Dijk. Waarop? Op de vulkaan. Jan zei net al terecht, dan wordt het je wellicht wat gauw wat heet onder de voeten.
1: Yes.
0: Het is inmiddels 9 minuutjes voor 8:30. Het is vrijdag 4 september. En we gaan eens eventjes kijken wat er dit weekend verder allemaal nog te doen is in en rond de stad.
2: En dan beginnen we met morgen om 1:00 middags. Dan zou je in het wijkcentrum bij Verhouten aan de Oliemuldersweg zomer te kunnen bezoeken. Tijdens dit festival ook dit jaar weer diverse podia met onder andere optredens van bekende noordelijke artiesten. Denk aan Erwin de Vries en Bert Hadders. Maar ook klassieke muziek verzorgd door studenten van het Prins Klaus Conservatorium. Zomert in wijkcentrum bij Van Houten, dat zit aan de Oliemuldersweg. En dat is morgen om 1:00 in de middag.
0: En dan om 2:00 de Bamboo Lodge op het Suikerunieterrein. En dit is van Echo. Echo, zoals je dat schrijft, is een gemeenschapsgerichte technocollectief dat raves in Groningen en de rest van Nederland organiseert. Dans mee op de twee verschillende dansvloeren en ontdekte hangmatbos. En nog heel veel meer om 2:00 bij de Bamboo Lodge op het Suikerterrein. Echo.
2: Ik wist wel waar ik heen ging. Ik ging naar het hangmatbos.
0: Oh, leuk.
2: Ja, lekker. Lekker hangen. Maar goed, als je dat niet wil, ga je outside the block. De Battle Rail. Zo, dus vechtruimte, laat ik maar zeggen. Grand Theater is dat. En dat is morgen om 12:00. In all-style dance battle op hip-hop muziek. Georganiseerd door Outside the Block in samenwerking met Grand Theater Groningen. Ja, met deze eerste editie ontstaat een ontmoetingsplek waar dans, muziek en community samenkomen. Outside the Block Battle Realm. Ja, dat wordt een aardige strijd daar, denk ik, met... behoorlijk wat dansers op de vloer in het Grand Theater om 12:00 morgen. Dus ik ga uit van het feit dat het morgen is. Dat zijn de tips die we even bij elkaar gezocht hebben, deze drie. Heb je nog niet genoeg gehoord? Ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant voor OogTV. Dan kun je alle uitgaanstips lezen. Heb je dan zelf een tip die je graag vermeld wil hebben? Stuur hem even naar ons, dan doen we dat. Maar stuur die tip dan even naar ochtendshow@oogradio.nl.
3: Tot 9:00 is dit

0: Break Up van stadsplaatartiest Simon Joan. Gloednieuw uitgebracht en je hoort hem hier als eerst bij Oog Radio. Een hele goede morgen.
1: Oog Radio.
0: Nee, die hadden we al gehad.
2: Hij is zo mooi, wil hem nog een keer.
0: My God.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Het Florishuis in de Korrewegwijk bestaat 10 jaar en viert dat de hele maand september. Buurtbewoners kunnen aanschuiven bij 10 momenten met koffie en jubileumtaart. Er liggen oude fotoalbums klaar om samen herinneringen op te halen. Ook kunnen mensen een wens, voorspelling of boodschap voor de buurt opschrijven. Die gaan in een tijdcapsule die over 10 jaar weer wordt geopend. Het eerste moment was op 1 september en er volgen nog 9 bijeenkomsten verspreid over september. De tijden zijn te vinden op de website van het Florishuis. Op het Stadsstrand vindt morgen de actie Kites for Palestine plaats. De landelijke actie protesteert tegen het verbod op vliegers in Gaza. Israël noemt vliegers een mogelijke veiligheidsrisico. Terwijl Palestijnse organisaties ze zien als symbool van vrijheid en cultureel erfgoed. In Groningen organiseren onder meer Stichting Groningen Jabalia, Collective Activism Groningen en Groningen for Palestine de actie. Deelnemers kunnen een eigen vlieger meenemen of een witte vlieger versieren. De actie begint om 2 uur en thuis kan worden meegedaan met een vliegenvormig object voor het raam of aan een vlaggenstok. En Wij Groningen organiseert tot eind van het jaar eenmaal per maand een inloopmoment voor bewoners die een vraag willen stellen omtrent veiligheid. Het is een gezamenlijk spreekuur van de politie, handhaving, het meldpunt overlast en zorg en Wij Groningen. Bewoners kunnen terecht met vragen of meldingen over overlast, onveiligheid of zorgen over iemand. Ook als een probleem niet direct opgelost kan worden, kan men je doorverwijzen naar de juiste organisatie of persoon. Op dit moment vinden inloopmomenten plaats bij Wij Corpus den Hoorn, Bijum, de Weijert en de Rivierenbuurt. Voor de data zie de website van de Wijlocaties. Uit onderzoek van het Oogpanel blijkt dat veel vrouwen in de binnenstad van Groningen te weinig openbare toiletten vinden. Maar liefst 84% vindt het aanbod onvoldoende. Ook worden sommige toiletten vermeden omdat ze te vies, donker of onveilig voelen. Vooral 's avonds zijn er weinig mogelijkheden omdat de winkels en openbare gebouwen dan dicht zijn. Voor mannen zijn er bovendien meer plekken zoals urinoirs. 88% vindt daarom dat er evenwel evenveel openbare toiletten voor vrouwen als mannen moeten zijn. Vrouwen hebben volgens deelnemers juist vaker behoefte aan een goed toilet. Bijvoorbeeld door menstruatie, zwangerschap of het verzorgen van kinderen. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend zijn er perioden met intensieve regen, met name ten noorden van de stad. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. We spreken dan van windkracht 5.
0: Gaan we direct door met het verkeer op de Groningse weg. Het is lekker druk. De ochtendspits is echt begonnen. Eigenlijk alle grotere doorgaande wegen binnen de stad zijn in ieder geval wel goed bestaan en begaan. En onmogelijk zul je daar ook even een tijdje stil moeten staan. Volop spits. Op het spoor gaat het wel hartstikke lekker. Vanmorgen was er nog een probleem op het traject Zwolle-Amersfoort. Dat is inmiddels verholpen. Dus moet jij naar de Randstad, dan lijkt het erop dat je gewoon lekker op tijd gaat komen. Nou, en omdat wij dan ook maar op tijd staan, Jan, gaan we ook maar gauw door. Waar gaan we het zo over hebben?
2: Nou ja, we hebben een helemaal leuke tijd, want het is inmiddels, als je het over tijd hebt, 50 jaar geleden dat de Vinkenborg werd gebouwd. En voor de mensen die dat niks zegt, dat heet nu Traf 12. Oftewel, dat is de Woongemeenschap Kunstencentrum in de Travertijstraat. Dat was vroeger een school. We gaan zo eens even met iemand praten over dat 50-jarige jubileum.
3: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Shakira en Zoo. En Jan vertelde mij net dat het inmiddels als oorwurmpje ook wel een beetje bij jou binnen is gekomen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk helemaal geen prettig liedje, maar ik ga hem altijd meedoen. Ik word al gelijk en dan begin ik mee te... Ik denk, hé, waarom doe ik dat?
0: Zo hoort dat.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Dat neem je dan gelijk te pakken. Nou, misschien dat dat ook wel geldt voor het podium van Hullabaloo, want daar komt een podium waar je iedere 15 minuten moet bukken. Oh, Dagmar van Doorn meldt dat. Hullabaloo maakt zich op voor een nieuw festivalweekend in het Groninger Stadspark. Headliners Marvin Garrix, Lewis Capaldi. De organisatie heeft de trein efficiënter ingericht en zet extra in op toegankelijkheid. Zo is er het Sit Down Café, een samenwerking met Handicap.nl. Ja, waar bezoekers met en zonder beperking samen kunnen feesten. Elke 15 minuten zakt het dak van het café naar beneden, waardoor iedereen moet bukken en iedereen geniet dan op datzelfde ooghoogte van hetzelfde moment. Ja, ook de Brouhaha stage is groter en ruimer geworden. Naast muziek zijn er workshops en een silent bioscoop. Zo. Op het programma staan verder onder andere Direct, Suzanne Freek en Frenna. Ik vind wel dat het dak van naar beneden komt. Ja, het dak gaat er niet af, maar het komt naar beneden.
0: Is origineel bedacht.
1: Ja.
0: Dan gaan we verder met de ijsbaan Kardingen. De vraag is of deze als uitvalbasis kan worden gebruikt voor de Winterspelen 2030. Dat vraagt RTV Noord zich af. De gemeente Groningen onderzoekt of Kardingen tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 als backup kan dienen voor Tialf. Aanleiding is een motie van Stadspartij 100% voor Groningen en een suggestie van oud-schaatser Gerard Kemkes. De Spelen vinden plaats in de Franse Alpen, maar het Olympisch schaatsen wordt vanwege het ontbreken van een geschikte baan in Tialf gehouden. Andere schaatsactiviteiten kunnen mogelijk naar Groningen komen. Daarvoor moet de renovatie van Kardingen wel op tijd klaar zijn. Deze kost naar verwachting zo'n 40 miljoen euro. Wethouder Jalt de Haan noemt het nog te vroeg voor conclusies. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met onder meer Kemkes en de KNSB. En dan zullen wij vast binnenkort horen of wij een uitvalbasis worden voor de Olympische Spelen 2030.
1: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: natuurlijk. Doe maar. En pa. Uit 1983 hoorde je hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Als er binnenkort een herfststorm komt, dan zou deze de naam kunnen horen, Bulo.
2: Ja, maar hoe komt de storm aan die Groningse naam? Ja, Bulo is de tweede naam van stadjer Martijn Rotges, dus Martijn Bulo Rotges. Een naam die al generaties lang in de familie zit. Martijn gaf de Groningse naam begin dit jaar door aan het KNMI. En omdat de stormnamenlijst alfabetisch is, is de kans ook nog wel groot dat je die naam dit jaar nog een keer gaat horen. Martijn Rotges vertelt zelf hoe het gegaan is.
3: Nou, ik kwam de oproep tegen dit voorjaar op de site van het KNMI. En ik dacht van, een beetje spontane actie. Mijn tweede naam, Bulo, maar ook een voornaam in mijn familie. Daar hoor je niet zo heel vaak mee. Van, ah, grappig om die naam eens in te dienen.
4: Heb jij iets met stormen of zo?
3: Ja, nou ja, ik hou wel van natuurgeweld. Dat heb ik altijd wel leuk gevonden. En als kind was ik ook al met regenmetertjes in de weer en metingen doen. Maar een goede storm of een goede winter, daar hou ik wel van, ja.
4: Ja, ja. Wat maakt de naam Bulo zo goed om dan in te zenden?
3: Ja, ik weet niet. Ik hoor hem natuurlijk al mijn hele leven. Mijn vader heet van voornaam Bulo. Ik heb nog een overgrootvader die zo geheet heet. En ja, ik vind het gewoon een hele lekkere, beetje een soort typische Oost-Groningse oudelijke naam. Ja.
4: Het begint met een B, dus hij is vrij vooraan. Hè? Dus hij kan vrij snel komen, die storm, denk
3: ja,
4: ik.
3: Ja, dat moet goed komen, zou je haar zeggen. Het zeewater is heel warm. Het schijnt ook goed te helpen voor de ontwikkeling van stormen. Dus, volgens mij, vorig jaar of het jaar ervoor was er maar één. Dus dan is het bij de A gebleven. Ja. Maar ik denk dat wel goed moet komen. Dus misschien al wel september, oktober al.
4: En nu zei je dus, het naam Bulo is best wel een Groningse naam. Dus dat is op zich ook wel in die zin dus ook best wel bijzonder om in te sturen. Dus.
3: Ja, en ook dat je uitgekozen is. Want ik zag inzendingen waar honderden mensen zich gemeld hebben om die naam in te dienen. En ik heb gewoon, volgens mij, ik neem aan dat ik de enige was die naam ingediend heeft. Dus of ze vonden het een hele mooie naam of ze hadden nog geen B. Dat kan ook, ja.
4: En ik begreep ook dat er is rekening gehouden met de buitenlandse mensen dat ze het goed uitspreken, geloof ik. Hè? Dat er iets is.
3: Ja,
4: gedaan.
3: Nou, voor mij houden ze er rekening mee in dat ze aangeven hoe je het fonetisch uitspreekt. Want ik zag ook Ierse namen ertussen zitten die niet uit te spreken zijn. En deze naam zou ook wel heel moeilijk uit te spreken zijn. Maar ik zag ergens hoe ze het fonetisch indienen.
4: Dit is natuurlijk geen eenmalig. Vind je het leuk, deze aandacht?
3: Nou, ik vond het wel heel opvallend dat er überhaupt zoveel aandacht voor was. Maar dat komt natuurlijk gewoon dat het ook een unieke Groningse naam is die je niet vaak hoort. En nu ineens internationaal aandacht krijgt. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. Ja, je hoorde dus Martijn Bulo Rotges over de storm Bulo in een bijdrage van Lars Faber. Hij is trouwens wel heel klein begonnen, hè?
5: Want?
0: Met een storm in een glas water.
5: Oh.
1: Tot 9 uur is dit de

0: Talk to You van Another and 54 Ultra. Het is inmiddels 9:09. Dat betekent dat deze oogochtendshow er bijna op zit. Maar niet voordat wij zoals elke ochtend hebben gesproken met de weerman Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Mensen, bijzonder goedemorgen.
0: Wat fijn om jou te horen. Vanmorgen zijn wij in de regen hier naar de studio toe gefietst. Wat is jouw voorspelling in de loop van de ochtend? Denk jij dat wij een beetje droog thuiskomen, Johan?
2: Als je opschiet gaat dat nog wel lukken.
0: Oh.
2: Ja, er ligt een depressie ten noorden van de Britse eilanden. Hoge druk ligt ten zuiden van ons land en in het overgangsgebied tussen...

0: deze twee systemen zijn ook de temperatuurverschillen vrij groot. En in dat grensgebied is een behoorlijk actieve storing ontstaan. Ten noorden van ons land ligt nu boven de Wadden. Daar regent het al geruime tijd behoorlijk. En dat regengebied breidt zich langzamerhand uit over onze provincie en dus ook over Groningen. Dat betekent dat het de komende uren vanuit het noorden op steeds meer plaatsen nat gaat worden. Op sommige plaatsen kan het ook even flink doorplensen. Verder kunnen er tijdens die buiige regen windstoten, zware windstoten voorkomen. En misschien dat er in de wolken zelfs wel een slag onweer verscholen zit. Die kans is niet zo groot, maar ik neem hem toch even mee. Wel, dat regengebied dat trekt vanmiddag langzaam naar het zuiden weg. Breekt het zonnetje vanuit het noorden af en toe door. Blijft het droog. Temperaturen die nu zo rond de 19 graden liggen. Het is zwoel bijna. Er komt nog een graadje of misschien nog wel twee graadjes bij. 20 of 21 graden. Bij een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen, windkracht 5. Komende nacht is het ook zacht, minimaal rond 15 graden. Het weekend, morgen is de atmosfeer licht onstabiel. En dat betekent dat opklaringen en wolkenvelden kan afwisselen. Soms valt er een buitje. En de temperatuur 20 graden bij nog altijd een forse wind. Nu uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. In de avond en nacht klaart het flink op, blijft het droog. En daalt de temperatuur naar een graad of 10 of 11. Weer eens een fris nachtje hebben we eigenlijk niet zo vaak gehad deze zomer. Ja, zondag. Nou, dat wordt een ander verhaal. Ruggetje van hoge druk vanaf de Azoren breidt zich uit tot over onze omgeving. Rustig weer, droog, flinke periode met zo'n 20 of 21 graden. Wat mij betreft een heerlijke nazomerdag. Ja, en maandag dan krijgt die nazomer nog wat meer gestalte. Zijn er opnieuw flinke zonnige perioden en is het warm. Temperaturen lopen op naar 25, 26 graden. Hoe lang blijft dat? Nou, dat blijft niet zo lang. Het is een eendagsvlieg deze nazomerdag. Want dinsdag gaan er weer een paar buien vallen, wordt de warmte weer verdreven en maakt de temperaturen vrije val. Moeten we doen met een graad of 18. Dat zal dan weer even wennen zijn. Kortom, het is dynamisch. Er gebeurt van alles. En vanochtend voor de mensen die nu nog naar buiten willen en droog willen overkomen, zou ik zeggen, pak het fietsje en ga er snel van tussen. Want de regen is onderweg.
1: Oh jee.
2: Nou, dat is een goed advies, Johan. Dan gaan we ons daar ook aan houden. Gaan wij zo direct richting huis. Johan,
3: ja,
2: hartstikke...
3: Dat gaat niet worken, hè? Ik moet nog hier aan de bak.
2: Ja, nee, ja, ja, ik wel. Okay. Hartstikke bedankt, Johan. Ben jij vanmiddag, zoals elke vrijdag, weer om 10 voor 5 te horen bij Oog op het Weekend?
0: Vanmiddag zijn we weer present, hoor.
2: Hartstikke mooi. Dan gaan we nog even verder kijken naar het weekend en het weer met Johan. Johan, dankjewel. Een hele fijne dag, hè.
0: Fijne dag.
2: Hoi, hoi. Johan Kamphuis dus. Yes. Het weerbericht is na te lezen op onze website oogtv.nl/hetweer. Staat het netjes voor jou op een rijtje. Ja. Wij breken deze oogochtendshow af. Het zit erop. Het is 5 voor 9. We hebben veel besproken vandaag. Zo zijn we begonnen bij Storm Bulo.
4: Ja.
2: Een mooie Groningse naam voor een storm opgegeven bij het KNMI. En dat wordt nu de tweede storm die wij gaan meemaken. Die wordt de Bulo.
4: Ja, en nou, de wind van vandaag mag die naam nog niet dragen. Dus dat doen we dan ook maar niet. Dat is weer gewoon een ander bericht. En dat andere bericht was bijvoorbeeld over de Parkweg. Want die gaat veranderen, want er worden 8 panden gesloopt om de verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen het nieuwe zuidelijke gebied van het spoorkwartier en het Tulaplein wat er moet komen na de Parkweg en de rivierenbuurt toe. Ja, en dan hebben we nog een weg, maar die is er al, alleen die is wat onveilig aan het worden. En dat is de Rijksstraatweg in Glimmen bij de winkels. Vooral Bakkerij Stoet en de Pianowinkel en de Kapsalon hebben met onveilige situaties te maken als hun klanten moeten oversteken. Ja, en dat schijnt toch 30 km per uur te schelen volgens de winkeleigenaar. Niet 50, maar ze rijden er wel zo'n beetje 80. Dat is gevaarlijk.
2: Natuurlijk te hard.
4: Ja.
2: Vanmiddag vanaf 3 uur hoor je weer Merlijn met Merlijn op de middag. Daarna Rijn en Femke.
4: Ja.
2: Proud FM komt ook nog. En tot slot Stadsruis, oftewel zitten propje vol vandaag.
4: En als je nou niks te doen hebt, dat ene ding wat wij krantentheater noemden, dus die hip-hop dance battle, die is zondag om 12 uur.
2: Oké, okay, nou prima. Ik ga er vooral niet heen.
4: Oh.
2: Jan, hartstikke bedankt voor vandaag. Floris, ook ontzettend bedankt voor jouw harde werk. Die heeft eigenlijk alle nieuwsberichten hierop geschreven. Maandag is er weer een nieuwe ochtendshow. En wij zeggen dikke doei.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
4: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
2: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacco Hoistra met het nieuws uit Groningen. Het Florishuis in de Korrewegwijk bestaat 10 jaar en viert dat de hele maand september. Buurtbewoners kunnen aanschuiven bij 10 momenten met koffie en jubileumtaart. Er liggen oude fotoalbums klaar om samen herinneringen op te halen. Ook kunnen mensen een wens, voorspelling of boodschap voor de buurt opschrijven. Die gaan in een tijdcapsule die over 10 jaar weer wordt geopend. Het eerste moment was op 1 september en er volgen nog 9 bijeenkomsten verspreid over september. De tijden zijn te vinden op de website van het Florishuis. Op het Stadsstrand vindt morgen de actie Kites for Palestine plaats. De landelijke actie protesteert tegen het verbod op vliegers in Gaza. Israël noemt vliegers een mogelijke veiligheidsrisico. Terwijl Palestijnse organisaties ze zien als symbool van vrijheid en cultureel erfgoed. In Groningen organiseren onder meer Stichting Groningen Jabalia, Collective Activism Groningen en Groningen for Palestine de actie. Deelnemers kunnen een eigen vlieger meenemen of een witte vlieger versieren. De actie begint om 2 uur en thuis kan worden meegedaan met een vliegenvormig object voor het raam of aan een vlaggenstok. En Wij Groningen organiseert tot eind van het jaar eenmaal per maand een inloopmoment voor bewoners die een vraag willen stellen omtrent veiligheid. Het is een gezamenlijk spreekuur van de politie, handhaving, het meldpunt overlast en zorg en Wij Groningen. Bewoners kunnen terecht met vragen of meldingen over overlast, onveiligheid of zorgen over iemand. Ook als een probleem niet direct opgelost kan worden, kan men je doorverwijzen naar de juiste organisatie of persoon. Op dit moment vinden inloopmomenten plaats bij Wij Korps Den Hoorn, Bijum, De Weijert en de Rivierenbuurt. Voor de data zie de website van de Wij-locaties. Uit onderzoek van het Oogpanel blijkt dat veel vrouwen in de binnenstad van Groningen te weinig openbare toiletten vinden. Maar liefst 84% vindt het aanbod onvoldoende. Ook worden sommige toiletten vermeden omdat ze te vies, donker of onveilig voelen. Vooral 's avonds zijn er weinig mogelijkheden omdat de winkels en openbare gebouwen dan dicht zijn. Voor mannen zijn er bovendien meer plekken zoals urinoirs. 88% vindt daarom dat er evenveel openbare toiletten voor vrouwen als mannen moeten zijn. Vrouwen hebben volgens deelnemers juist vaker behoefte aan een goed toilet. Bijvoorbeeld door menstruatie, zwangerschap of het verzorgen van kinderen. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend zijn er perioden met intensieve regen, met name ten noorden van de stad. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En we spreken dan van windkracht 5.
0: Het geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Het Florishuis in de Korrewegwijk bestaat 10 jaar en viert dat de hele maand september. Buurtbewoners kunnen aanschuiven bij 10 momenten met koffie en jubileumtaart. Er liggen oude fotoalbums klaar om samen herinneringen op te halen. Ook kunnen mensen een wens, voorspelling of boodschap voor de buurt opschrijven. Die gaan in een tijdcapsule die over 10 jaar weer wordt geopend. Het eerste moment was op 1 september en er volgen nog 9 bijeenkomsten verspreid over september. De tijden zijn te vinden op de website van het Florishuis. Op het Stadsstrand vindt morgen de actie Kites for Palestine plaats. De landelijke actie protesteert tegen het verbod op vliegers in Gaza. Israël noemt vliegers een mogelijke veiligheidsrisico. Terwijl Palestijnse organisaties ze zien als symbool van vrijheid en cultureel erfgoed. In Groningen organiseren onder meer Stichting Groningen Jabalia, Collective Activism Groningen en Groningen for Palestine de actie. Deelnemers kunnen een eigen vlieger meenemen of een witte vlieger versieren. De actie begint om 2 uur en thuis kan worden meegedaan met een vliegenvormig object voor het raam of aan een vlaggenstok. En Wij Groningen organiseert tot eind van het jaar eenmaal per maand een inloopmoment voor bewoners die een vraag willen stellen omtrent veiligheid. Het is een gezamenlijk spreekuur van de politie, handhaving, het meldpunt overlast en zorg en Wij Groningen. Bewoners kunnen terecht met vragen of meldingen over overlast, onveiligheid of zorgen over iemand. Ook als een probleem niet direct opgelost kan worden, kan men je doorverwijzen naar de juiste organisatie of persoon. Op dit moment vinden inloopmomenten plaats bij Wij Corpus den Hoorn, Bijum, de Weijert en de Rivierenbuurt. Voor de data zie de website van de Wijlocaties. Uit onderzoek van het Oogpanel blijkt dat veel vrouwen in de binnenstad van Groningen te weinig openbare toiletten vinden. Maar liefst 84% vindt het aanbod onvoldoende. Ook worden sommige toiletten vermeden omdat ze te vies, donker of onveilig voelen. Vooral 's avonds zijn er weinig mogelijkheden omdat de winkels en openbare gebouwen dan dicht zijn. Voor mannen zijn er bovendien meer plekken zoals urinoirs. 88% vindt daarom dat er evenwel evenveel openbare toiletten voor vrouwen als mannen moeten zijn. Vrouwen hebben volgens deelnemers juist vaker behoefte aan een goed toilet. Bijvoorbeeld door menstruatie, zwangerschap of het verzorgen van kinderen. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend zijn er perioden met intensieve regen, met name ten noorden van de stad. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. We spreken dan van windkracht 5.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Geluid van Groningen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
5: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien, afgewisseld met de kooktip van de week in Prakkie voor een Prikkie met chef Dennis. En ik heb een special guest vandaag en ook gaan we de klaag van vandaag behandelen. Want wat vinden Groningers van tikkies onder de 1 euro? Je komt er dit uur allemaal achter, maar eerst trappen we het uur af met I Just Might van Bruno Mars.
2: Oog Radio.

0: Kruiden blijven bestaan. Nou moet ik zeggen dat ik de ballen verstand heb van koken. En daarom spreek ik elke week met chef-kok Dennis Nolle over betaalbare recepten die eenvoudig te maken zijn.
1: Zeker.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goed dat je er bent.
1: Ja, nou dankjewel.
0: En voor jou is het dus lang geleden dat je hier bent geweest, want ja. Jij hebt een verleden al bij oog.
1: Ja, zeker.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, ik had vroeger een heus televisieprogramma op Oog TV. Lekker, heette dat. En dan leek ik samen met een oogcollega, Ina. En die stond met een handheld cameraatje, zo'n klein ding. Hadden we toen nog. Dat doen we nou waarschijnlijk allemaal met telefoons. Maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. En dan maakte ik elke week een lekker Gronings receptje.
0: En hoe vroeger praten we over?
1: Ja, 2003, 2004.
0: Behoorlijke pauze geleden. Maar nou, dit is dus weer een beetje jouw rentree op de radio, ja, eigenlijk.
1: Leuk toch? Enig echte Groningse televisiekok op de radio.
0: Precies. Nee, leuk dat je er bent. En wat is het eerste recept wat je hebt meegenomen deze week?
1: Nou ja, weet je, kijk, jij gaf me natuurlijk de opdracht van maak eens, bedenk eens wat leuks, wat lekkers, wat goedkoops. Hè, onder de €5 het liefst per persoon. En dan voor studenten, maar ook gewoon voor mensen die natuurlijk van lekker eten houden. Dus ik dacht van, nou weet je, we slaan af met kip. Dat is toch wel heel
0: altijd gangbaar. Goed. Iedereen houdt van kip.
1: Ja, en vaak nemen mensen dan kipfilet, hè? En daar moet je eigenlijk gewoon netjes voorbij gaan en moet je kippendij nemen. Hè, dat is natuurlijk veel lekkerder, want er zit veel meer vocht en vet in. En dat zijn goede vetten. Hè? Dat is niet ongezond. En dan doe je daar lekker wat broccoli bij en wat lekker, nou ja, wat groentes. Want ik heb op papier, op de site heb ik het recept staan. Maar ik heb er wat broccoli bij gedaan, ook super gezond natuurlijk. Met steel en al. Gewoon koken die handel, even schoonmaken. Kun je gewoon met steel en al eten. En dat doe je dan lekker sojasaus bij met een beetje, ja, een knoflookje, uitje en dat soort dingen. En laat je die saus laat je een beetje inkoken en dat doe je dan over die kip heen. Maar die kip die bak je niet, die stoom je.
0: Oké, okay. Ja, hoe kan je dat beste doen?
1: Nou ja, stomen gewoon eigenlijk een pan met water en dan zet je dan gewoon een vergiet in of wat dan ook. En, of een bolzeef, weet je wel, zo'n ding met gaatjes. Nou, en dan leg je die kip in en dan wordt die vanzelf gaar. Wacht je even natuurlijk. En dan hou je dus al die vitamines, hou je gewoon lekker in dat vlees. Dat is belangrijk. En je krijgt een heel lekker zacht, sappig stukje vlees, hou je over.
0: Want kan je ook de vitamines uit bepaald vlees koken?
1: Nou ja, doe maar in de pan en dan laat maar een uurtje liggen. Of een half uurtje en dan wordt hij helemaal gaar. En dan gaan vanzelf alle vitamines eruit. Ja. Kijk, en als je stoomt, dan krijg je dus een verschil. Hè, dat stoomt, dat zorgt ervoor dat vocht natuurlijk dwars door die kippen heen gaat. En dan krijg je dus, hij wordt niet zo bruin, hij blijft een beetje bleek. Maar door die saus, door die sojasaus die je een beetje inkookt, krijg je dus die bruine kleur terug. Ja, en alle vitamines blijft ook in dat vlees zitten natuurlijk. Ja.
0: En voor hoeveel geld kan je ongeveer deze maaltijd samenstellen, denk
1: je? Nou ja, kijk, als je een beetje die spulletjes die ik op papier heb staan al in huis had, dan hebt, dan is 3,5 per persoon. Ongeveer? Ja, zoiets. En kijk, het ligt, ik heb natuurlijk gewoon nu een beetje rijst erbij gedaan. Doe je wat aardappeltjes erbij, ben je iets meer geld kwijt. Maar een beetje volkoren rijst, hè, dat is wel belangrijk. Kun je tegenwoordig gewoon in builtjes krijgen. Hè? Gewoon een uurtje of een minuutje in de magnetron. Heb je volkoren rijst gekookt en al. En, maar als je dat niet wil, dan kun je gewoon een pannetje met water en een beetje zout opzetten natuurlijk. Doe je erbij, heb je een fantastische maaltijd. En kun je de eerste 2 uur wel even een drankje doen in de stad.
0: Nou, het klinkt alsof de luisteraar hier veel aan gaat hebben. Ja. Jij wordt vriendelijk bedankt. En volgende week ben je er weer, toch?
1: Ja, zeker. Ja, elke week hebben we een ander recept. Een ander verhaal. En nou ja, misschien als mensen het leuk vinden, kunnen ze even op mijn site kijken. www.denniscookingplace. Daar staat het receptje op van vandaag. Nou, en dan heb je hem in huis.
0: Dennis, jou wordt vriendelijk bedankt en we spreken elkaar volgende week.
1: Tot samen.

0: De Opposites met Feestje op mijn graf.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend happen en stappen?
0: Ja, een uitstekende vraag. Dit weekend is er namelijk een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Hula Baloo keert weer terug naar het Stadspark met een zesde editie alweer. Morgen en overmorgen kan je van de middag tot de nacht genieten van popmuziek in het Stadspark onder het genot van een drankje en hopelijk een beetje zon. Hula Baloo staat bekend als een van de laatste festivals van het seizoen, dus probeer er nog bij te zijn, want de herfst staat al op de stoep. En als je na Hula Baloo nog niet bent uitgedanst, dan kan je nog naar Simplon toe gaan. Daar is namelijk van 12 tot 5 uur 's nachts een vuurdoop. Vuurdoop is een nieuwe clubnacht, geïnitieerd door DJ Looming, Iris en VJ Dusty Circuit Boy. De clubnacht is een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met Left Field, elektronische clubmuziek. En naast muziek kan je ook nog genoeg andere dingen doen daar. Wil je daar naartoe? Kijk op de website van Simplon. En ben je nou net zo'n grote jazzfan als ik? Ga dan zondag om 8:30 naar Spot. Daar treedt namelijk Jazz the Bev op. Met top 10 noteringen in de Billboard Jazz Chart. En fans uit alle richtingen, van rock tot jazz en alles daartussenin, zijn de live shows van Jazz the Bev een ervaring apart. De band beweert de originele schrijvers van Black Sabbath nummers te zijn. En laat dat horen met instrumentale jazzversies van klassiekers als Paranoid en Iron Man. Al met al genoeg te doen dit weekend. Hopelijk zit er wat leuks voor je tussen. En heb je nog uitgaanstips voor volgende week? Stuur ze naar Merlijn Robel @ Oogradio. Poens NL. En dan gaan we nu luisteren naar de Beatles. Hey Jude. Met Hey Jude.

0: Jude. En dat was Hey Jude van The Beatles. Een ja, heerlijk vrolijk nummer. En ja, dat is alles waar ik hoop dat deze show voor staat. En het is aangekomen voor de Meester Marlijn van deze week.
1: Meester Marlijn, wat is ladder zat?
0: En dat is eigenlijk een uitstekende vraag. Want elke week in Meester Marlijn wil ik een gezegde of iets in de Nederlandse taal bij langs gaan, waar de oorsprong voor mij nog onduidelijk is. Ik ga op onderzoek uit naar termen zoals balen als een stekker of ladder zat zijn en geef je uitleg naar het bestaan van deze gezegdes. Nou ja, en ladder zat zijn is dus de Meester Marlijn van deze week. En ladder zat zijn, dat betekent eigenlijk dat je ongelooflijk dronken bent. Dat weet iedereen. Maar waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan? De uitspraak ladder zat komt uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En is een term die gebruikt werd onder de studenten. Toen werd het woord ladderen nog veel gebruikt. En ja, wat is ladderen dan, vraag je vast af. Als studenten veel te dronken waren om naar huis te lopen, dan werden deze studenten op ladders naar huis gebracht. Dus als je in de 19e eeuw rond een uurtje of 3 uur 's nachts meerdere mensen op ladders afgevoerd zou zien worden, dan zou dat eigenlijk helemaal geen gek beeld zijn geweest. Het is niet 100% zeker, maar er is een grote kans dat deze uitspraak is ontstaan bij Vindicat in Groningen. Dus mocht jouw vriend of vriendin niet meer in staat zijn om dit weekend naar huis te lopen, omdat zij of hij ladderzat is, dan heb ik nog wel een leuk ideetje voor je. Wij gaan luisteren naar Mac Miller met het nummer

0: Ik op het terras gezeten en mijn vriendin was haar kettingje vergeten. Ik was de aangewezen persoon om het kettingje op te halen en werd vervolgens als een bezetene op mijn fiets gesprongen. Onderweg ligt er een steen op de weg die ik natuurlijk niet zie en ik fiets daar keihard overheen, waardoor ik ongeveer 5 meter van mijn fiets word gelanceerd op de straat. Nou, en dat was best pijnlijk, maar met 2 bebloede knieën en wat straafwonden op mijn handen kom ik aan bij het terras en gelukkig ligt het kettingje er nog. De ketting in de butsen en terug naar huis. En bijna aangekomen bij huis loop ik het laatste stukje met mijn fiets in de hand en zie ik langzaam mijn wiel uit mijn fiets rollen. Ik helemaal flabbergasted kijken naar mijn fiets met 1 wiel en bedenk mij hoe ongelofelijk dit mis had kunnen gaan. Stel, ik was aan het fietsen, had ik gewoon een 2e keer echt keihard onderuit kunnen vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En dat is ook de bedoeling dat ik nog een drankje in de stad zou doen, maar dit was voor mij een teken van het universum dat ik dat niet moest gaan doen. Dus heb je wel eens een teken gekregen van het universum dat dit niet jouw dag is? Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gehad. Ja, en als je op een kaart op de grond valt, dan mag je best even huilen. En daarom gaan we luisteren naar Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay.
1: Het geluid van Groningen.

0: En dat was Fleetwood... Oh, nee, dat is iets te snel. En dat was Fleetwood Mac met Everywhere. En daarvoor hoorde je Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. En ik heb een superster naast mij staan. Bekend van de nummer Zina en als de vriendin van Frenna. Oftewel de grootste BN'er van Groningen, Lisa van Darling. Elke maand komt zij langs in de show met een nieuwsitem waar zij wel wat over te zeggen heeft. Goedemiddag, Lisa.
1: Hi.
0: Wat goed dat je er bent. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, heel eerlijk. Ik zag weer wat voorbij komen over de Mario Kart bar hier in Groningen.
0: En wat is de Mario Kart bocht?
1: Dat is blijkbaar zo'n vlijmscherpe bar hier in Groningen. Dat de ring of zo is. Ken je dat niet of zo?
0: Nee, ik ben niet heel bekend. Kun je mij dat eens uitleggen?
1: Nou, op een gegeven moment rij je gewoon op de snelweg of zo is. Of dan heb je de ring of zo. En dan wil je op een gegeven moment bar maken. Maar dan is die bar gewoon te scherp.
0: Nou, moet de gemeente daar dan niet iets wat aan doen?
1: Dat vind ik dus wel. Maar wat blijkt nou? Dit is al vaker voorgekomen dat er ook ongelukken gebeuren en zoiets, hè?
0: Ja.
1: Wist je dat ook?
0: Ja, ik was ervan op de hoogte. Is er jou al een keer wat overkomen dan?
1: Nou, nog niet. Maar, en dan beter ook.
0: Maar waarom wil je het er nu over hebben dan?
1: Nou, omdat ik toch zoiets heb van... er komt een dag dat ik daar wel gewoon rij. En dan zul je maar zo zien dat ik ook slachtoffer word en zo.
0: Ja, want er zijn al heel veel mensen die slachtoffer zijn geweest. En ja, jou kan het dus misschien ook overkomen. Die kans is wel klein.
1: Denk ik niet, hoor.
0: Niet?
1: Ik kom uit Groningen.
0: Ja, nou, er zijn dus wel heel veel mensen waar het ook goed bij gaat.
1: Ja, maar het gaat gewoon dat op het moment dat ik een keer bedenk van... ik ga die ring op, dan vind ik het niet leuk als ik dan ineens die bach niet kan halen of zo is. Ze rijden ook veel te hard daar, ja. Blijkbaar.
0: En wat denk jij dan een goede oplossing is?
1: Nou, ik vind gewoon dat zij rekening moeten houden met mij. Ik vind dat ze gewoon ervan uit moeten gaan op het moment dat zij die bocht pakken. Dat zij kijken van, oké, eenmaal om me heen kijken. Voor spiegels, zijspiegels, achter om je schouder. Is Lisa er ook? En dan gewoon 15 km per uur.
0: Ja, is dat wel handig dan? 15 km is wel heel langzaam, hè?
1: Maar goed, ik vind dat ik dat waard ben.
0: Ja?
1: Tuurlijk, ik ben ook gewoon Gronings cultureel erfgoed. Dus ze moeten daar ook gewoon rekening mee houden. Dat er een dag komt dat ik ook een keer langs rij.
0: En dan zit Frenna ook zonder vriendin ineens, hè?
1: Dat wou ik maar net zeggen.
0: Die belandt dan in depressie, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
1: Dat moeten ze zeker niet hebben, want kijk, door mij maakt hij natuurlijk zijn liedjes ook. En blijft hij geïnspireerd. Dus als ik er niet ben... Er gaat een heleboel mis in Groningen.
0: Dan heeft hij niks te vertellen ook, die Frenna.
1: Nee, dan is het gewoon klaar.
0: Ja.
1: Dus ik dacht ook van, weet je... bij wie ligt die verantwoordelijkheid dan? Om die ring aan te pakken? Nou, wat blijkt, is van de gemeente. Maar, nu weet ik ook waar het misgaat. Want ik ben daar niet. Ik ben niet van de gemeente.
0: Nee.
1: Ik had al lang opgelost.
0: Moet je dan niet een politieke partij oprichten? Ja, mee bepalen erover?
1: Ja, dat vind ik sowieso. Ik ben al bezig, hè. Ik heb gewoon partij van de Zina's.
0: En loopt dat een beetje?
1: Tuurlijk. Ik heb nog geen zetels en zo. Is wel een zak er al wel. Maar er zijn sowieso mensen die op mij gaan stemmen, hoor. Dat kan ik je nou vertellen.
0: Ja?
1: Tuurlijk.
0: Dus volgende verkiezingen dan moeten ze op jou stemmen?
1: Tuurlijk.
0: Om de Mario Kart bocht te fixen voor jou. Als ik het goed begrijp.
1: Ik voel mij sowieso. En daar heb ik ook gelijk een tegenprestatie voor de mensen. Voor zolang ik niet in die kamer zit natuurlijk. Heb ik gewoon bedacht. Dan ga ik dat gewoon regelen, jong.
0: Ja?
1: Al die verkeersregels. Ik maak die bordjes wel. Kan ik wel, hè? Ik kan heel goed knutselen.
0: Ja, nou, dan gaat dat vast helemaal goed komen. Lisa, jij wordt weer hartstikke bedankt. Wij spreken jou volgende maand weer.
1: Ja, sowieso. Dan zien we jou ook weer zo hier.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Michael Jackson met Rock With You.
1: Hou even mijn lijn, dat dacht ik niet, hoor.
0: Wat dan?
1: We gaan lekker luisteren naar Zina. Oh, hoor.

0: En dat was Michael Jackson met Rock With You. En daarvoor hoorde je Lisa van Darling met het nummer Zina. En dan is het nu tijd voor...
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
0: Want wat is er nou lekkerder dan klagen? Klagen over het weer, klagen over andere mensen, klagen over van alles en nog wat. In de klaag van vandaag stuur ik Hans Pettinga Golen op pad met een klaag... en gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag. De klaag van deze week is... hoe vervelend is het als mensen een tikkie van onder de 1 euro sturen?
2: Nou Marlijn, ik sta op de kermis, want ja, het is echt waar hier in het centrum van Groningen. En ik denk dat er op de kermis heel veel tikkies worden verstuurd. Tikkies voor oliebollen, tikkies voor een rondje in de achtbaan. Maar of er ook echt tikkies van onder 1 euro worden verstuurd, we gaan het vragen. En ik ben ook wel benieuwd wat mensen ervan vinden.
3: Ja, dat is wel een beetje jammer.
2: Ja. Wel eens gebeurd?
3: Helaas wel.
2: En waar was het voor?
3: Dat was nog op de middelbare voor een frikandelbroodje of zo. Ja.
2: Heb je het betaald?
3: Tuurlijk, dat wel. Ja, dat is de laatste keer dat je dan een frikandelbroodje van iemand aanneemt. Maar, ja.
4: Van mijn eigen moeder misschien wel. Ja? 0,75 cent of zo, zoiets.
2: Waar was dat voor dan?
4: Boodschappen, iets klein, iets dom.
5: With under a euro? Ja, yeah, that's diabolical.

0: of je bent heel, heel, heel erg Nederlands. En daar gaan we het gewoon bij laten voor nu. Terug naar jou in de studio.
1: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En je hoorde misschien Hans zeggen, stuur Merlijn dan die tikkie. Ja, wie was er dan? Ja, mijn vriendin. Die hadden we ook even geïnterviewd. Of die had Hans even geïnterviewd. Maar ik stuur niet de tikkie zonder de 1 euro. En ik ben blij dat Groningers met me eens zijn. Want heb je nou die euro zo erg nodig dat je een vriendschap ervoor op het spel zet? Ga uit van de goedheid van de mens dat je die euro ooit nog op een andere manier terugkrijgt. En heb jij nou een klaag? Stuur hem op naar merlijnrobbe@radio.nl. En wie weet behandel ik volgende week wel jouw klaag. En dan gaan we nu luisteren naar... Dat is September van Earth, Wind & Fire.

En dat was Earth, Wind and Fire met September. En dat was hem weer met Merlijn in de middag. Ik heb een hoop besproken, waaronder het volgende. Hoe vervelend is het als mensen een tikkie onder de 1 euro sturen? Conclusie, doe maar gewoon even lekker niet, joh. En waarom is de term ladderzat in het leven geroepen? Nou, vroeger werden dronken studenten die niet meer naar huis konden gaan op ladders naar huis vervoerd. En we hebben nog Lisa van Darling in de studio gehad. Zij vertelt wat we moeten doen aan de Mario Kart bocht. En dat is, ja, stem op de partij van de Zina's. En ja, ik heb nog verteld wat je allemaal kan doen dit weekend. Hula Baloo is dit weekend. En daar heb je ook nog een afterparty van. En je hebt nog een jazz optreden. En dat is in

Simplon. Nou, genoeg te doen is het weekend, dus ja, we gaan door naar Oog op het Weekend. Maar eerst gaan we luisteren naar Sunday Morning van Maroon 5.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: De Boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Van Oog Radio.
4: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. Zometeen hoor je Misfits Together, maar eerst Beyoncé.

0: Cut the gas, now let's zoom in. The studios where walls are thin. Our young starlet plays to win. Life ain't easy.
1: The Misfits together met O America. En daarvoor hoorde je Beyoncé met Pharrell Williams samen. Welkom bij een nieuwe editie van De Oog op het Weekend. Het is vrijdag 4 september alweer.
2: Ja.
1: Jongens, we gaan het allemaal vreselijk hard.
2: Nog maar een paar maanden.
1: Ja, nog een paar weken, / maanden inderdaad. En dan is het gewoon alweer 2027.
2: Ja, ja. Eerst toch even kerst.
1: Ja, kerst, oud en nieuw,
2: Mariah Carey zijn ze al aan het...
1: Sint Maarten natuurlijk.
2: Ja, maar Mariah Carey zijn ze al aan het omsmelten, hè?
1: Oh, wat dan?
2: Die zit nu altijd in zo'n ijsblok en die wordt dan omgesmolten... en dan gaat ze al I Want for Christmas zien.
1: Ja, ik kan hem zo draaien, hoor.
2: Oh, nee.
1: Heb je er al een zin in?
2: Nee, nee, nee. Doe maar eerst Halloween-muziek, zeg maar.
1: Oké, goed. Ik zal eens kijken of dat in de kasten bestaat.
2: Ja.
1: Zometeen, wat gaan we allemaal doen? Laten we eerst even met huishoudelijke mededelingen beginnen. We hebben nogal wat ziekte in de ploeg. Alexander is ziek en Rian is ook ziek. Beide heel veel beterschap vanaf deze plaats. Dus Femke en ik zijn gezellig met z'n tweeën.
2: Ja.
1: Ja, en we hebben ook wel weer goed nieuws. Andor is weer terug.
2: Yay.
1: Ja.
2: Het heeft lang geduurd.
1: Eindbaas van Oog TV. En die komt zometeen rond de klok van 20 over 4, sorry. Vertellen wat er vanaf 17:30 te zien is op Oog TV. Het laatste nieuws, zeg maar. En natuurlijk een top 3 van de afgelopen week. Nou, als wij een landelijke top 3 hadden, dan wist ik wel wat er op nummer 1 zou staan.
2: Oh, ik ook, ja.
1: Jongens, wat een ellende. Zeg. Ja. Echt, wat daar in Overasselt is gebeurd, ja. Dat is toch... Echt, dat zijn dingen die maak je in Mexico mee.
2: Ja, maar het schijnt dat, Jetten nu net heeft gezegd... of tijdens de persconferentie op vrijdag...
1: Ja.
2: Dat dit ook iets is wat in Nederland normaal wordt.
1: Ja, nou, laten we hopen dat het niet te vaak gaat gebeuren.
2: Nee.
1: En, zeker niet hier in Groningen en omgeving.
2: Nee.
1: Maar goed, het is allemaal wat. We hebben natuurlijk een boekentip voor je. We hebben een uitgaansagenda. We hebben het laatste nieuws. Ook al is Rian er niet, maar we lopen wel even door de site heen... om te kijken wat er actueel is, zeg maar. We hebben onze rockplaat. En die is natuurlijk deze week nu weer uitgezocht door Andor. Want die is er weer.
2: Ja.
1: Waarmee wij het weekend officieel gaan aftrappen. En we hebben heel veel muziek en ook heel veel nieuwe muziek.
2: Ja, en we hebben nog een telefonische gast.
1: Ja, we gaan rond de klok van 17:50 bellen met...
2: Floris van de Vices.
1: Ja, zeker, Floris. En die komt vertellen hoe het zit met Vicefest.
2: Ja, want dat is binnenkort.
1: Ja, dat is binnenkort. En ik denk al wel de 5e of 6e editie.
2: Volgens mij de 6e, dacht ik.
1: Ja.
2: Ja, ze gingen goed. Of ze gaan goed.
1: Ja, ze gaan hartstikke goed. En tot nu toe hebben ze met de Vices iedere keer het festival afgesloten.
2: Ja.
1: Dat was ook min of meer hun festival, zeg maar. Maar dit jaar gaat er wat veranderen. Ze spelen niet als band, maar mogelijk gaat Floris solo.
2: Ja, zo staat het wel aangekondigd op de website van Spot.
1: Ja, nou ja, goed, we houden het gewoon in de gaten. En we gaan het zo meteen proberen te ontfutselen van Floris hemzelf.
2: Ja.
1: Ja, hoe dat nou zit. Dus blijf lekker luisteren. Zoals gezegd, we zijn tot 18:00 bij je met Oog op het Weekend. Dit is de nieuwe van een hele oude band... De Simple Minds. Volgend jaar hebben ze hun 50 jaar jubileum tour.
2: Ja, en ze komen naar de Ziggo.
1: Ja, Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ga toch zeker proberen erbij te zijn. Maar ze hebben ook een nieuwe single. Dit is Beginner Boys.

0: Nederland uit Limburg met Full Moon Ritual.
1: Ja, hier, ik vind het lekker.
0: Ja, het is ook lekker. Ik krijg een soort van jaren 60 vibe, Jimi Hendrix vibe.
1: Ja, een beetje met het Hammond orgeltje.
0: Ja, ik vind het echt een super plaat. De nieuwe plaat van De Wolf. Wat vind jij ervan, Andor?
2: Ik vond het wel leuk.
0: Ja, dit is wel even weer een lekkere binnenkomen zo na 5 weken vakantie, of niet?
2: Ja, precies.
0: Dames en heren, hij is weer terug. Onze enige echte eigen Andor.
1: Hey!
2: Ja, leuk zo verwelkomd te worden. Ja, jullie hadden hem allemaal gemist, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk, eerlijk is eerlijk, we hebben goede vervangers gehad.
1: Ja, nee, dat
0: ook
1: wel.
0: We hebben Harro Meijer een aantal keren gehad. We hebben Ruben Fijker gehad. Dat ging ook allemaal prima. Maar
1: ik heb de rockenplaat aangeleverd. En toen kwam je er ook achter waar ik van hou.
0: Ja, dat wist ik natuurlijk al wel. Maar ook dat compliment heb je ook goed gedaan. Absoluut, ja. Absoluut.
2: Nou, wat heb ik gemist?
1: Lacrimas profundere.
0: Ja.
2: Ja, nou.
1: En dat was echt wel heftig. Dat is heftiger. Maar jouw muziek is vaak rustig. Van mij is echt ruig.
0: Nee, dat is. Het was ook heftig.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ik doe het breed. Hè. Soms heb ik dan een hardrock plaatje. Gewoon even wat relaxen. Nou, soms weer. Zometeen zul je horen.
0: Ja, het begint heel rustig.
2: Okay. Maar dan combineer ik het een beetje.
1: Nee, maar ik had het ook Nightwish. Hè. Dat valt best mee.
2: Die gothic metal.
1: Ja.
0: Andor, welkom terug. Hoe heb je het gehad, zo lekker even 5 weken zonder ons?
2: Ja, dan goed, een heleboel gedaan. Dus de half land doorgekrost. Dus,
0: En maar weer lekker opgeladen.
2: Ja hoor.
1: En moest je ook weer wennen om hier dan te zijn?
2: Nou, op een gegeven moment begon ik er wel weer zin in te hebben.
1: Ah.
2: Ja.
0: Kijk, dat is een goed teken. Ja. Dat is een goed teken. Dat geeft ook aan dat je gewoon goed uitgerust bent.
2: Ja,
1: nou, ja maar ja, mooi. Goed. Hè? Nog 2 maanden.
0: Ja, nee.
2: Ja, dan is het definitief afgelopen.
0: Ja, daar gaan we het niet over hebben, jongens.
1: Nee, liever nog niet.
0: Dat weet iedereen nu wel. Andor gaat met pensioen, maar daar denken we voorlopig nog niet aan.
1: Nee, we hebben nog heel wat vrijdagen.
0: We hebben nog heel wat vrijdagen te gaan. En we zijn er bijna uit, maar de papieren liggen eigenlijk al klaar om ondertekend te worden. Dat hij wel gewoon betrokken blijft bij het rocken met ogen op het weekendplaat.
1: Ja.
2: Ja, nee, die contracten gaan we zo moeten tekenen.
0: Oh, kijk.
3: In bloed.
0: Helemaal goed.
1: Dat is mijn
0: idee. Hey, Andor, jij bent hier natuurlijk om ons te vertellen wat wij vanaf 6:30 kunnen verwachten bij Oog TV qua items. En zo meteen, dan nemen we ook even de week door met onze top 3. Maar laten we eerst even kijken wat er te zien is vanaf 6:30.
2: De Sunnemeert in parade, die gaat toch door. En je vraagt je af, wat is dat? Maar dat is die lichtjestocht die ieder jaar in Groningen georganiseerd werd. Maar er was te weinig geld, dus die dreigt niet door te gaan. Maar er zijn inmiddels allemaal sponsoren en dergelijke gekomen. Dus het feestje gaat toch door. En er was de hele week toptennis in Haren. Maar niet alleen toptennissers, maar ook talenten. Dus men kon zich daar de hele week aan vergapen. En hebben een reportage over gemaakt. En dan, daar gaat het vast zo over hebben. FC Groningen speelt zondag tegen FC Twente. En wat denkt de heer Lukien, de trainer, ervan? En er is ook nog een speler geïnterviewd, alleen weet ik niet welke.
0: Oké, nee, daar gaan we het zo meteen nog wel even uitgebreider over hebben.
1: Ja, even terug naar Sunnemeerten.
0: Ja.
1: Dat is toch gewoon Sint Maarten?
2: Ja, zoiets. Het is mensen lopen met lampions door de. Het is begin november inderdaad. Mensen lopen dan met lampions allemaal door de stad heen. Maar die maken daar dan hele kunstwerken van.
1: Ja, dat doen.
0: Ja, nee, maar
1: dat mensen maart ook, toch?
0: Ja, maar volgens mij vorig jaar heb ik het ook gezien, Sunnemeerten. Ja. En dat is dan wel weer wat specialer dan de Sint Maarten.
1: Oké.
2: Ja, Sunnemeerten een heleboel tegelijk, hè?
1: Ja,
0: Sunnemeerten is dan ook meer met volwassenen, zeg maar. Ja. Die daar hele kunstwerken van maken. En het echte Sint Maarten. Is dat natuurlijk voor november.
1: Dan ga je met snoep voor snoep.
0: Ja, dan ga je
1: voor
0: snoep.
1: Is niet voor snoep.
2: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Maar goed, zo meteen kijken dus naar Oog TV. En dan weet je het exact.
1: Ja.
0: Hè, wat het inhoudt.
1: Misschien kunnen wij ook wel meedoen. Maar dan moet jij wel mijn lampion maken.
0: Dat is goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Een lampion waar jij gewoon in past.
1: Ja, leuk. Ja, graag.
0: Goed, laten we eens even kijken wat er deze week allemaal is gebeurd. En dat doen we natuurlijk met onze eigen Oog TV top 3.
4: Nummer 3.
2: Nou, ja, door de zon natuurlijk werd dit weekend, of afgelopen weekend, afgesloten. En meer bezoekers, 150.000. En men dacht dat het te maken had met dat er is één groot podium. Apollo-podium was er dit jaar niet. En daardoor waren allerlei kleinere voorstellingen over het hele festivalterrein.
0: En, ja, oké. Okay, nou ja, ik ben benieuwd. Want ik ben er twee of drie keer ben ik er eventjes geweest. Ik had niet de indruk dat het nou super druk was. En toch 150.000. Beste editie ooit, schrijven ze, zeggen ze.
2: Mm. Nou, beste. Ja,
0: ja. Ja nee, dat, ook dat zeggen ze. Hè. De beste editie ooit.
2: Ja, en de meeste kaarten verkocht ook.
0: Ja, nou ja, goed. Van harte gefeliciteerd. We gaan het meemaken of het volgend jaar ook weer gaat lukken. Maar het was in ieder geval weer gezellig in de stad. Dan gaan we naar
3: nummer 2.
2: Ja, dat is dat alle partijen in de Provinciale Staten gaan er akkoord mee dat er 15 miljoen euro naar Kardingen gaat voor de bouw van een ijsbaan. Want er komt een nieuw Kardingen in 2028. Is hier nog niet, maar dan komen de eerste plannen. Maar er was geen geld voor een ijsbaan. En de gemeente had gezegd, ja, de Ommelanden moeten eigenlijk ook mee betalen. Want die baan is niet alleen voor de gemeente Groningen, maar voor het half noorden. Dus de provinciale partijen hebben dus zijn akkoord met een bijdrage van 15 miljoen.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ik zeg, de ijs is uit het vet.
1: Ja.
0: En dan kennen we weer het ijs op.
3: Ja, nummer 1.
2: Ja, dat zijn toch de acties tegen het kabinet. En vooral de angst om te bezuinigen. En er was deze week dus een sit-in bij het UMCG. Met de vakbonden. Ja, en volgende week, woensdag, wees maar voorbereid. Dan is er een grote openbaar vervoersstaking.
0: Ja. Ja.
2: Dus dan, hoe ga jij dat doen?
1: Ik werk thuis.
2: Oh, je werkt thuis.
1: Ja, ik kom niet ergens dan. Dus. Ja.
0: Nee, en hier op de redactie zijn ook best wel veel mensen afhankelijk van het openbaar vervoer.
2: Valt wel mee, hoor, dacht ik.
0: Oh, ik meende al wat gelezen te hebben van, oh jee, wie komen er allemaal?
2: Ja, maar dat is de paniekzaaier in de appgroep.
0: Oké.
2: Om precies te zijn, komt er eentje met het openbaar vervoer altijd.
0: Mensen, geen paniek. De nieuwsvoorziening voor aanstaande woensdag is gewoon gewaarborgd.
2: Ja, en die ene die halen we gewoon even op van huis.
0: Oh, nou ja, super.
1: Wat een service.
0: Ja, prima.

0: zijn Groningen. En we zijn niet klein te krijgen. Overal.
1: Ja, we hebben elkaar natuurlijk even een tijdje gemist. FC Groningen, je zal het vast wel gevolgd hebben tijdens je vakantie.
2: Ja,
1: een wereldstart, zelfs op een gegeven moment de tweede plek in de competitie. En inmiddels tiende.
3: Inmiddels, ja, inderdaad.
1: Het is net een soort van geflopte single in de top 50, weet je wel.
3: Maar dit gebeurt vaak bij FC Groningen. Dan beginnen ze goed en uiteindelijk dan poem.
1: Ja,
2: maar vorig jaar was het...
3: Toen begonnen ze ook goed en toen zakten ze ook weg.
2: Ja, maar goed, dat...
1: Toen hielden ze het ietsje langer vast.
3: Ja, oké.
2: Maar vijf wedstrijden dat ze heel hoog stonden en toen ging het ineens...
1: Maar goed, verleden week, ja, jouw collega Harro heeft toen een voorspelling gedaan. Wij hebben voorspellingen gedaan. We hadden allemaal winst of gelijkspel. En ja. Helaas hebben ze ook dat niet waargemaakt. Want ze hebben verloren met 2-3, dus niemand had het goed. En dit weekend, aanstaande zondag tegen Twente, wel weer thuis in de Euroborg. En het begint allemaal al om 11:45.
3: Zondag.
1: Ja, zondag. Ja, okay. Zondag aanstaande, 11:45. In de Euroborg tegen Twente. Wat verwacht Dick Lukien zelf? Heb je dat nog gezien? Heb je dat al gehoord?
2: Hij verwacht een open wedstrijd. Maar verder weet ik dat niet. Hij wilde... Het
3: kan nog alle kanten op.
2: Ja, het kan alle kanten op. Ik heb heel eventjes meegekeken net. En ik hoorde hem wel wat zeggen. Maar dat is nog niet... Het was ruw en heel uitgebreid. Ja, niet ruw van Lukien. Maar het waren de ruwe opnames. Zo die heel uitgebreid een verhaal vertelden.
1: Oh, ja. Dus
2: daar kon ik nog niet 1, 2, 3 opmaken.
1: Oké.
2: Maar ik heb niet het idee dat hij anders gaat spelen dan tegen Fortuna Sittard, alleen moet het beter uitgevoerd worden.
1: Oké. Ja. En wat is jouw verwachting?
2: 1-1.
1: 1-1.
2: Ja.
1: Oké, en Femke, wat is jouw verwachting?
3: Dan zeg ik 2-2.
1: 2-2, oké. Okay. Allebei dus gelijk spel. Nou ja, ik blijf gewoon enthousiast en positief.
2: Heel goed.
1: Ik zeg 2-0 voor Groningen.
3: Oké.
1: Okay. Dus,
2: wie gaan de scoren?
1: Wat zei je?
2: Sorry? Wie gaan de scoren?
1: Ja, weet ik veel. Ja,
3: Piet van Vliet.
1: Fase. Fase geeft een assist.
2: Fase geeft een assist, oké. Okay.
1: Ja.
2: Daar houden we je aan.
1: Dit is toch eens een keer gebeurd?
2: Ja, diverse keren al. Of het een voorassist.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja, ik denk dat Tom van Bergen die gaat wel eentje inschoppen, toch?
1: Dan... Ik vind het mooi.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ik ben niet zo op de hoogte van de namen.
2: Dat moet je nou niet zeggen, ik redde je.
3: Jij de Tom.
1: Tom van Bergen. Ja, nee, Tom van Bergen. Die schiet er zeker eentje in, hoor.
3: Die speelt niet eens bij FC Groningen.
1: Ja,
2: natuurlijk wel.
1: En dan moet je nagaan. Dan moet ik morgen de sportuitzending doen qua techniek.
3: Gelukkig hoef je dan niet zoveel te zeggen.
1: Nou, dat is een mooi bruggetje naar morgen. Want morgen ben jij weer op de radio te horen. Want jij staat ergens langs de lijn.
2: Ja, bij Bikwik tegen Oranje Nassau. Dus een wedstrijd voor de districtsbeker. En ze moeten allebei eigenlijk winnen om een ronde verder te komen. Of een kans maken om een ronde verder te komen.
1: Dus dat kan een mooie spannende wedstrijd worden. Oké. Okay. Nou ja, morgen vanaf 3:00 bij Oog Sport tot 6:00 kun je het allemaal live volgen. En er is nog veel meer te doen. Maar dat kun je gewoon morgen horen. En binnenkort heb jij ook een optreden. Maar daar gaan we het later nog wel eens een keer wat uitgebreider over hebben. Maar
3: verkoop je ook merchandise?
1: Zet het alvast.
2: Ja, dat ligt er ook.
1: Maar zet het alvast even in je agenda. 26 september in het viaduct hier in Groningen. Het 40-jarig jubileumconcert van Mean Machine. Andor, daar gaan we binnenkort eens een keer een aparte afspraak over maken.
3: Ja, om twee grootste fans zijn er in ieder geval bij.
2: Ja, wij zijn heel mooi.
1: Wij zijn er. Ja. En misschien wel goed dat we van tevoren even t-shirt kopen, of niet?
3: Ja, nou, daarom vroeg ik ook, heeft hij ook merch? Maar...
1: Ja. Nou ja, als de t-shirts klaar zijn, wij houden onze aanbevolen.
2: Ja, zeker. Ik moet de een deze dagen het geld overmaken. Van, schiet het natuurlijk allemaal voor, hè? Dus ze zijn binnen, dus...
3: Oké.
1: Nou, hartstikke goed. Andor, wij wensen jou een heel goed weekend. Wij spreken elkaar morgen weer bij Oog Sport tussen 3 en 6. En voor de rest graag tot volgende week.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Oké, dat was Andor Heij, dames en heren, weer terug van vakantie. Normaal gesproken zouden wij nu overschakelen naar het nieuws. Maar Jan is dus ziek. Maar ik kijk even heel snel naar de laatste berichten op de site van oogtv.nl. De marathon Groningen volgend jaar. Maar 1,5 maand vervroegd om hitte te ontlopen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er dit jaar gewoon best wel wat mensen onwel zijn geworden tijdens die marathon. En dat gaat dus nu eerder plaatsvinden.
3: En wanneer dan?
2: 10 april, dacht ik.
1: Nou, ik ga even
2: Kunnen we gewoon even kijken. Spieken.
1: Ja, 18 april.
2: 18 april.
3: Oh, okay. 18 april. Maar dan kan het ook heel warm worden.
1: Dat kan. Dat kan.
2: Geen 35 graden.
3: Nee, dat is waar. Maar er waren toen ook veel mensen die hadden niet genoeg, goed genoeg getraind ook. Hè?
2: Ja, nee, dat
3: dus je moet er wel dan goed gaan trainen.
1: Ja, en er waren vraagtekens over de waterpunten en dergelijke. Ja. Die zouden er te weinig zijn. Nou ja, ik heb mensen gesproken toen die gelopen hebben. Die zeiden van nou, er waren echt meer dan voldoende waterpunten. Dus het zat hem vooral in te weinig getraind enzovoort enzovoort.
3: Ja.
2: En dan een smoesje verzinnen.
1: Ja, de tijdelijke brug bij de Vissenbrug buiten gebruik. Daar ga ik het zo meteen nog even over hebben. Want dat is een krantenkop. Of dat is een kop die heb ik even wat uitgebreider bij me.
2: Tijdelijke brug bij Vissenbrug. Dus de tijdelijke Vissenbrug wordt daar.
1: Ja, de tijdelijke Vissenbrug die is buiten gebruik. Ja. Dus de vervanger van de vervanger, de tijdelijke kapotte. Nou, daar ga ik het zo meteen wat uitgebreider.
3: Je kunt er gewoon niet meer overheen.
1: Je kunt er niet overheen. En als laatste eventjes de melding dat de 6 meter hoge kat van Noorderzon, die krijgt een nieuwe plek. Die gaat verhuizen naar het Ommelanden ziekenhuis in Scheemda.
3: Nou, leuk. Dan kun je er vanuit het raam naar zwaaien.
1: Ja, die heeft dus 2 jaar bij Noorderzon gestaan en gaat nu naar Scheemda.
3: Hm, nou.
1: Misschien heeft hij wel een gebroken pootje.
3: Ja, het zou kunnen.
1: Dat hij daarom naar het Ommelanden ziekenhuis moet.
3: Ja, hij is doof.
1: Zou van kunnen. Goed, wij gaan verder met muziek. En na de muziek, dan komen we weer bij je terug met een boekentip. Die heeft Femke bij zich.
3: Ja.
1: Graag. Tot zo.
4: Het weekend van Oog Radio.

0: Nou ja, Bella Vita van Oria uit Frankrijk. Ook een nieuwe single deze week uitgekomen.
1: Klonk van lekker Frans. Dit had best naar het Songfestival kunnen gedaan.
0: Nou, weet je, dat is ook de vibe die ik erbij had.
1: Ja.
0: Want dit is zo'n typisch Songfestival.
1: Ja, wel voor Frankrijk dan. Want het meeste wat ingezonden wordt is meuk. Maar Frankrijk heeft toch altijd wel goede mensen.
0: Absoluut, absoluut. Nummers. Maar weet je, ik ga ze wat vaker in die Franse lijsten kijken. Want er zijn echt zoveel. Nou ja, het is natuurlijk ook een vreselijk groot land. Hmm. Met weet ik veel, 60, 65 miljoen inwoners. Maar daar zit goede muziek.
1: Ja, ja.
0: Ja, je verstaat er alleen geen klap van.
1: Dat maakt niet uit.
0: Nee, maar het is wel goed.
1: Meestal de Engelstalige muziek, dan zing ik ook heel andere tekst.
0: Dat is waar, dat kan ik beamen, ja. Dat jij er af en toe uitkraamt, is niet
1: ongelooflijk. Zelfs bij S10, bij een nummer, dan is het gewoon Nederlands, hè. Ik heb heel iets anders gezongen. Dus ja.
0: Ja, nou ja, kan gebeuren.
1: Ja.
0: Het is je vergeven. De boekentip van deze week. Wat heeft Femke in de koffertje meegenomen?
2: De leestip voor dit weekend.
1: Ja, dat is voor jou wel een bekende. Dat is van Harlan Coben.
0: Oh ja, die ken ik, ja.
1: Ja. Misleid. Ja,
0: persoonlijk trouwens, hoor.
1: Nee, maar zo ook wel.
0: Van schrijven, ja.
1: Misleid heet het boek.
0: Ja.
1: Hebben wij die ook?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ah, oké.
0: Dat is de laatste, toch?
1: Ja.
0: Ja, die heb ik gelezen.
1: Tenzij er nu iemand nog iets tussendoor
0: nee,
1: is gekomen.
0: Maar... Nee. Misleid. Ja, ik heb hem gelezen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, Malaga 2000. Sami Kiers, een jonge Amerikaanse backpacker, wordt wakker. Hij zit onder het bloed en heeft een mes in zijn hand.
0: Ja.
1: Naast hem ligt het lichaam van zijn vriendin, Anna.
0: Ja. Ja.
1: Hij heeft geen idee wat er is gebeurd en hij begint te schreeuwen.
0: Ah. Oh, wacht even, zal ik dat doen?
1: Ah. Heel goed. New York, 2022. We maken een sprong. Kiers, inmiddels een in ongenade gevallen rechercheur, geeft 's avonds les aan amateurdetectives. Op een avond herkent hij een bekend gezicht in de klas. Het is Anna. Zij is het. Er is geen twijfel over mogelijk. Zodra ze hem ziet, vlucht ze. Kiers heeft geen andere keus. Hij moet en zal deze vrouw vinden en het onmogelijke mysterie oplossen dat hem in al 22 jaar achtervolgt. Nou, dat... Ja.
0: Hey, oh, sorry, dat was daarnet, hè? Ja. Nee, het is een goed boek.
1: Oké.
0: Hij staat bij ons in de kast. Dus
1: je kan hem gewoon eruit pakken.
0: Ja, je kan hem er gewoon uitpakken en je kan hem gewoon lezen. Want hij is zeker de moeite waard.
1: Oké. Nou,
0: Misleid van Harlan Coben. Sowieso die boeken van hem hartstikke.
1: En hij maakt series voor een... Dat mag ik niet zeggen, die naam natuurlijk. Want wij deden een Netflix top 5.
0: Ja?
1: Nou, hij maakt de serie daarvoor.
0: Ah, ja, klopt. Ja. Goed. Ik weet wat je bedoelt, maar daar gaan we het verder niet over hebben.
1: Nee.
0: Zometeen, dan hebben wij onze weerman, want ook hij is weer terug van vakantie. Die ons even meeneemt naar het weekend weer. En een doorkijkje naar volgende week. Nou, heb ik al stiekem wat gehoord over goed weer dit weekend. Dus ik ben benieuwd. Zometeen horen wij precies de ins en outs van Johan Kamphuis.
1: Het mag iets minder herfstig.
0: Graag. Iets minder wind, iets minder water.
1: Ja.
0: Al is het water...
1: Ja, het water is, maar als je dat gewoon 's nachts laat vallen, is het ook goed.
0: Ja, dat is ook goed. Heb jij wel eens gehoord van Angine de Poitiers? Poitrine?
1: Nee.
0: Angine de Poitrine.
1: Nee, nooit.
0: Nee, dat is een band uit Canada. Band, het is eigenlijk een duo. Ze zijn met z'n tweeën. Maar ze maken lawaai voor een compleet orkest. En het is instrumentaal. Mm. Maar het is wel ontzettend goed doordacht en knap. Dat ze dat met z'n tweeën doen.
1: En als je dus... Oh, dat is dat filmpje. Als je ze dus opzoekt op YouTube bijvoorbeeld...
0: Ja.
1: Dan krijg je hun gezicht niet te zien, hè?
0: Nee, ze hebben pakken aan met hele lange neuzen.
1: Ja,
0: maar dan echt lange neuzen. Angine de Poitrine. Ze spelen op 1 november in Vera. Helaas, die kaarten die zijn niet
1: zouden ze
0: krijgbaar.
1: Ook die ze pakken
0: zijn
1: aan, hoor?
0: Ja, zeker.
1: Oh,
0: zeker,
1: dit is
0: zeker.
1: Gewoon hun... Ja.
0: Ja, dit is gewoon hun act.
1: Ah.
0: Sterker nog, niemand weet... natuurlijk weten de mensen hoe ze er recht uitzien. Maar van publiek en dergelijke en pers... Niemand weet hoe ze er in het echt uitzien.
1: Dus dat zou bijvoorbeeld... ik noem nu iets geks.
0: Ik zou het kunnen zijn, bij wijze van.
1: Nee, ik wou eigenlijk zeggen... Dave Grohl zou achter de drums kunnen zitten. Dat
0: zou zomaar kunnen.
1: Hij is aan het toeren, maar...
0: Ja, nee, maar zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Bij wijze van. Of toch Taylor Hawkins. Dat hij helemaal niet dood is.
1: Dat zou wat zijn.
0: Nee, dat is, helaas is dat niet mogelijk.
1: Jammer.
0: Het is in zijn betaal. Afgelopen weekend hebben ze Into the Great Wide Open afgesloten. Dat werd ontzettend goed onthaald. Zoals ik al zei, ze zijn op dit moment ook aan toeren. Maar het concert in Vera, dat is al uitverkocht. Dus daar kun je niet meer naartoe. Maar ga ze gewoon eens opzoeken op internet. Angine de Poitrine uit Canada. Met het live nummer Sorgiens.

0: Angine de Poitrine uit Canada en Sorinier. Live. Trouwens, een live opname van een programma bij Juice Holland.
1: Oh, oké.
0: Ja. Het is heel bijzonder, het klinkt heel bijzonder, maar zeker de hele act is heel bijzonder. Dus je moet het gewoon eens opzoeken op YouTube. Het is instrumentaal, maar het is zeker de moeite waard om het gewoon een keer te zien. En ja, sommige mensen krijgen hier jeuk van, die krijgen hier de kriebels van.
1: Andere mensen die gapen ervan, maar dat, ja.
0: Nee, dat alles kan, maar ik vind het interessant.
1: Ja,
0: ze hebben dus heel veel succes gehad als afsluiter van Into the Great Wide Open. Goed, nou, tot zover Angine de Poitrine. Gaan wij zometeen, wat sterker nog, we gaan nu contact zoeken met onze weerman Johan Kamphuis. Dag Johan.
2: Mensen, een bijzonder goede middag.
0: Ja, middag. Even ouderwets weer via de telefoon, want er is wat kosmische storing, zeg maar, in de atmosfeer, waardoor dat we het niet op de normale manier kunnen doen met zenders enzovoort enzovoort. Maar we hebben je gewoon aan de lijn. Dag Johan, wat is het lang geleden dat we elkaar gesproken hebben? Hoe gaat het met je?
2: Ja, nee, uitstekend hoor. Voor mijn gevoel is de vakantie ligt alweer mijlen ver achter me. Ik ben eigenlijk alweer toe een nieuwe vakantie, maar dat duurt nog even.
0: Ja.
1: Oh, nou, dat is herkenbaar dit. Ja.
0: Ja, jij bent natuurlijk afgelopen maandag alweer begonnen. Maar dit is weer de eerste keer dat wij elkaar spreken.
2: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je in ieder geval een hele mooie tijd hebt gehad. En ik ben blij dat je weer gewoon op vrijdag aanhaakt. Want we hebben nu zelf af en toe eens even de neus naar buiten gestoken om het weer te proberen voorspellen. Maar zo goed als dat jij dat doet, dat kunnen wij helaas niet.
2: Nou, die steek ik in mijn zak, hoor.
0: Nou, alsjeblieft. Neem ons even mee naar het weer voor komend weekend. En een klein doorkijkje naar volgende week. Hier is weerman van Oog, Johan Kamphuis.
2: Ja, vandaag begon behoorlijk nat, met name in het Waddengebied, maar ook Groningen en onze provincie. Ja, die kregen te maken met een uitgestrekt regengebied. Het was vooral lichte, af en toe matige regen. Bij mij in de tuin viel nog ruim 5 mm. Nou, voor de natuur meer dan welkom, maar het had ook best nog wat meer kunnen vallen. Nou, dat is vooral in het Waddengebied gevallen. Daar was het kletsnat. Ja, die depressie, het grensgebied tussen koele lucht noordelijk en hele warme lucht ten zuiden van ons land, ligt nog altijd boven ons. Het is bewolkt, wel droog. En vannacht klaart het langzaam maar zeker een beetje op. Temperatuur 14, 15 graden als minimum. Ja, dan het weekend. Morgen is de atmosfeer licht onstabiel. We beginnen met flinke opklaringen. Dan ontstaan er stapelwolken en die kunnen uitgroeien tot behoorlijke bloemkolen. En hier en daar zou er een buitje uit kunnen vallen. Temperatuur morgen 20 graden. En er staat nog altijd een stevige wind uit het westen tot het noordwesten. Morgen windkracht 4 tot 5. Matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht klaart het flink op. Daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. En zondag dan wint de warme en droge lucht vanuit Frankrijk langzaam terrein. Wordt dat hele grensgebied naar het noorden teruggedrukt. Zijn een flinke periode met zon is het rustig weer bij een zwakke hoogmatige wind uit het zuiden. En de temperatuur loopt op naar 21 of 22 graden. Ja, en maandag rukt die warme lucht nog wat verder op. En kunnen we maximum temperaturen van zo'n 25 of 26 graden tegemoet zien. Ja, dan pakt de nazomer nog eens even flink uit. Eerst zit er heel veel zon. In de middag wat meer bewolking, maar het blijft droog. En op dan is het heel rustig weer. Ja, in de nacht naar dinsdag dan begint dat front vanaf de Noordzee geleidelijk aan weer op te rukken richting ons land. Met in het kielzog koelere lucht, daar hebben we dinsdag mee te maken. En dat betekent veel bewolking, kans op een enkele bui, af en toe wat regen. En de temperatuur, nou, de jas kan aan, want het kwik doet weer een flink jasje uit. Het wordt dan nog 18 tot 20 graden. Ja, en als we nog even wat verder vooruit kijken, dan lijkt het er niet op dat die hele warme lucht weer snel terrein wint. We blijven een beetje in het overgangsgebied. In de middag wordt het een graad of 20. Vaak is het droog en af en toe valt er dus een enkele bui. Maar de echte herfst, daar hoeven we voorlopig nog niet bang voor te zijn of naar uit te zien. Het is maar net vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Het weekend in ieder geval, morgen misschien nog eens

0: kerst?
1: Ja, waar krijgen we witte kerst? Interessante vraag hoor. Ik ga er even over nadenken. Ik kom er volgende week op terug.
0: Ja, dat is goed.
2: Misschien krijgen we wel een bloedhete kerst. Dat zou lekker zijn.
0: Johan, ben jij morgenochtend nog bij Paul in de uitzending?
1: Ja, om 10 voor 11.
0: Om 10 voor 11. Wil je nog een exacte weerupdate hebben van het weekend? Dan kun je morgen dus om 10 voor 11 weer inschakelen bij Oog Radio. En natuurlijk iedere dag, iedere werkdag bij Oog Ochtendshow om de, ja, rond de klok van 10 voor 9 uur. Ja. Dus,
1: 9 uur bed te laat. Ja, 10 voor 9, 5 voor 9. 10 voor 9 voor de zekerheid.
0: Yes. Oh. Helemaal goed. Johan, wij wensen jou een heel goed weekend. En graag tot volgende week.
1: Fijn weekend. Tot volgende week.
0: Hoi, hoi. Dat was Johan Kamphuis met een doorkijkje naar het weer voor dit weekend. En volgende week, het belooft dus wel een mooi weekend te worden. Volgende week wordt het allemaal wat koeler.
2: Ja, maar nog geen herfst.
0: Nee, nog geen herfst. Gelukkig niet.
2: Nee.
0: Want dat was afgelopen 2 dagen was het wel het
2: geval. Ja.
0: Zo meteen, dan gaan wij richting het nieuws. Eerst even GP uit G. En dat is GP uit Groningen. Dat is een rapper.
2: Ja.
0: Ja, jij kent hem niet, hè?
2: Nee, ik ken hem niet.
0: We hebben hem wel eens vaker gedraaid, maar hij heeft een nieuw nummer en dat is YOLO. We draaien...
2: Only live once, hè? Ja. Peace. Of peace.
0: Ja, nee, we gaan een klein stukje luisteren. Ja.

0: YOLO. GP uit G, oftewel GP uit Groningen.
1: Ja. Heet hij dan Gerard Pieter?
0: Ik heb geen idee hoe die heet.
1: George Paul.
0: Ja, zoiets. Dat kan. Dat zijn ouders hem vernoemd hebben naar leden van de Beatles. George en Paul.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nee, ik heb geen idee. Dit is de nieuwe single in ieder geval. YOLO. Het is ook maar een heel kort nummer.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, you're only live once, hè. Dus ja.
0: Ja, dus het moet ook snel.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Wij gaan richting het nieuws. En wij sluiten dit uur af met de nieuwe van Higo uit Zwolle. Ja. Dat ligt 100 kilometer hier vandaan. Maar ze maken wel lekkere muziek. En het nummer heet Antwoord. Even na al dat geweld van GP uit G.
1: Ja, nou iets rustigs. Dit is het antwoord erop.
0: Tot straks.
2: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het weekend van Oog Radio.

0: Goedenavond, lieve mensen in Utrecht.
1: Ja, je hoorde de Vices met Gold.
2: Dat was
1: en dat
2: in
1: was in Utrecht. Dat was bij de release party van hun laatste album. En binnenkort is het weer zover. Dan is er weer een nieuwe editie van Vicefest.
2: Ja, op zaterdag 19 september.
1: En wij zijn erbij, Femke en ik.
2: Ja. Wat gebeurt er? Oh ja.
3: Dat is Floris. Dat is Floris. Hey, Floris.
2: Huh? Floris? Oh my god, Floris van de Vices.
0: Oh, Floris!
2: Is dat Floris van de Vices?
1: Ja. We hebben gewoon weer zijn eigen jingle.
2: Ja.
1: Ja, die jingle die hebben we nog steeds in de kast, Floris.
4: Ja, dat is top.
1: Ja. Dames en heren, live aan de telefoon, Floris van de Vices.
4: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoe is het, jongen?
4: Het is goed.
1: Mooi.
4: Met jullie?
1: Ja, lekker. Lekker. Ja. Wij kijken uit naar 19 september.
2: Ja. Zullen we meteen... Want ik ben wel heel benieuwd naar die ene... Ik heb één vraag eigenlijk.
1: Ja, jij hebt één vraag. Ja. Dat is over dat optreden van Floris solo. Maar daar gaan we het zo over hebben.
2: Ja? Okay.
1: Ik ben sowieso eerst even benieuwd hoe het met de Vices is. In de zin van... de afgelopen maanden redelijk rustig. Even een korte pauze lijkt het.
4: Ja, we hebben dit jaar... dat hebben we volgens mij vorig jaar aangekondigd... dat we dit jaar één show zouden doen.
1: Ja.
4: En die hebben we al gedaan... dus ja, de rest van het jaar zijn geen Vice shows.
1: Oké.
2: Okay. Maar wel dat jullie zijn gaan schrijven of zo, of wel de studio zijn ingedoken, of ook gewoon niks?
4: Wel een heleboel muziek zijn gaan maken, ja.
2: Ja, oké.
1: Okay. Oké.
2: Okay, okay. Dus er gebeurt wel wat.
4: Ja.
1: Nou, gelukkig. Nee, ja, want daarop aansluitend, zeg maar, Vicefest zit eraan te komen. En
2: ja,
1: wat kun je ons vertellen over de line-up, Floris?
4: De line-up? Nou, we hebben weer, zoals elk jaar, een line-up met allemaal artiesten die wij fucking hard vinden.
1: Ja.
4: Over de hele wereld weer. Er zijn een aantal... Nou ja, internationaal bekendere artiesten, zoals je hebt Donny Benet, die komt uit Australië.
2: Mm-hmm.
4: Een soort van synthfunk. En was trouwens de Weeknd, zei dat Donny Benet hem inspireerde. Dat wist ik niet.
1: Oh joh.
4: En
1: ondertussen hoor je hem op de achtergrond, Donny Benet.
4: Oh, nou, ja, bij jullie?
1: Ja.
4: Top. Heavy Lungs, bijvoorbeeld, dat is een artiest. We hebben een programmeur die ons meehelpt met alles boeken. En wij denken in alles mee en horen alles en dragen dingen aan. En zeggen dan eigenlijk van, nou, dit lijkt ons vet. En op Heavy Lungs had ik ja gezegd, had ik ook geluisterd, vond ik vet. Maar toen na het boeken, toen ging ik het nog een keer echt goed luisteren. Heel veel live beelden wel kijken. En Heavy Lungs is een band die een beetje, stel van idols...
2: Best
4: wel luid, zang ook luid. Ik vind vaak zang die vooral luid is met weinig melodie in de zang zelf, vind ik vaak, dat doet me niet zoveel. Maar bij hun ik vond het zo fucking goed.
2: Okay.
4: Dus Heavy Lungs komen. Chloe Slater, die stond vorig jaar nog op Glastonbury. En een hoop artiesten die, dat hoorden we dit jaar van veel mensen. Dat veel mensen een soort van... een artiest op Vicefest hebben ontdekt... die ze eigenlijk daarvoor dus nog niet kenden... en die dan daarna best wel opblies. Dus Ist, of The Haunted Youth... of Bad Nurse, dat zijn allemaal artiesten die daarna... Nou, The Haunted Youth zat nu in de Lotto Arena... en Bad Nurse ging recent toeren met Green Day en zo.
2: Wij gaan daarheen, hè?
1: Ja.
4: Wat zei je?
2: Nou, Rijn en ik gaan naar The Haunted Youth.
1: Ja, dat
4: maar
1: is...
4: vet.
1: Ja, ergens begin volgend jaar, ja.
4: Ja, dat we die dan redelijk intiem hier hebben gehad voordat ze opbliezen. Maar dat vind ik echt heel, dat vind ik heel leuk. En dit jaar hebben we weer een aantal van dat soort artiesten waarbij dat kan gebeuren. Dat is Nederlands. Dat vind ik heel goed. Het is bluesrock.
1: Ja.
4: Just for Fun, meer electro. Why? Dat is een, ja, The Windmill. Daar komen veel bands vandaan uit die scene, uit Londen. Zoals Black Country, New Road en Black Midi. En Why komt daar ook vandaan. Daar heb ik ook heel veel zin in.
1: Ja, die gaan we zo meteen draaien trouwens.
2: Maar waarom passen deze artiesten dan zo goed bij jullie, zeg maar, zodat ze op Vicefest staan?
4: Omdat het allemaal artiesten zijn die we zelf heel goed vinden.
2: Okay, dus
4: dat is het enige echte criterium wat nodig is.
2: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk, jullie vinden ze goed, dus dan komen ze gewoon op Vicefest, zeg maar.
4: Ja.
1: Ja.
2: En jullie hebben ook nog via een open call mensen opgeroepen om muziek in te sturen om Vicefest te openen?
4: Ja, klopt. We hebben dan Play It Vicefest elk jaar. Dan mag ja, iedereen kan zich aanmelden.
2: Ja.
4: Echt, maakt niet uit of je nou gisteren bent begonnen of al 10 jaar bezig bent. Genre maakt niet uit. We kunnen mensen muziek insturen en die mogen dan. Ja, dan kan één iemand daarvan het festival openen.
2: Maar en wie is dat geworden of mag je daar nog niet? Of is dat nog geheim?
4: Dat wordt denk ik volgende week.
2: Oké. En is het een wel. Oh ja, want het is dan denk ik wel hier iemand uit Groningen of kan dat, maakt het verder niet uit?
4: Oh, dat maakt niet uit. We hebben mensen vanuit Nederland gehad, maar ook vanuit Duitsland. En ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar nee, dat kan overal vandaan.
1: Oké. Hey, en dan de laatste paar edities. De Vices die sloten vaak het festival af. Of in ieder geval redelijk op het eind van de avond was er een optreden van de Vices. Dat gaat dus dit jaar niet gebeuren. Want het ene optreden wat jullie dit jaar zouden doen, hebben jullie al gedaan.
2: Dus het wordt ook aangekondigd als een Floris solo show.
1: Ja, ja, wat gaat er gebeuren, Floris? Ja.
4: Het wordt inderdaad als solo show. Nou moet ik zeggen, ik heb nog een aantal. Ik kan een aantal verschillende dingen gaan doen. En ik denk dat ik een beetje aan af laat hangen waar ik die week zin in heb.
2: Oké. Dus je weet het eigenlijk ook nog niet wat je gaat doen.
4: Nou, ik heb een aantal opties die ik kan gaan doen. En ik heb een aantal opties uitgewerkt die ik kan doen.
2: Oké, maar wat kunnen de bezoekers verwachten dan van jouw solo, hè, in vergelijking met een volledige show van de Vices? Of...
4: Ja, dat is nog steeds een beetje een mysterie, omdat het verschillende dingen kan worden.
1: Oké.
2: Maar ga je met iemand samen, weet ik veel, dat er iemand meekomt op het podium? Of...
4: Kan ook.
2: Ik krijg hier niks uit.
1: Nee. Volgens mij is het gewoon zo, je moet er gewoon bij zijn. Ja. Je moet er gewoon heen gaan, je moet er gewoon bij zijn. En dan ga je het vanzelf ontdekken.
4: Volgens mij ook.
1: Ja, wij zijn erbij.
2: Is dit een stap voor de volgende, zeg maar, dat je zegt, ik ga uit de Vices? Nu meteen. Nee.
1: Nee. Nee toch?
4: Ik ga, wat, of ik uit de Vices ga, als ik zeg maar de typische gewoon frontman die zegt, fuck it, ik ga solo.
2: Ja.
1: Ja. Nee.
4: Dat is niet een ik vind het wel, ik wil al wel sinds ik muziek maak ooit een keer een solo album uitbrengen, maar dat heeft niks te maken met, zeg maar, dat kan prima naast elkaar bestaan.
2: Ja, nee, oké. Okay, ja, nee, okay. Dus dit is gewoon even iets, een uitprobeersel.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik ben
4: ja, ik
1: gewoon
4: heb wel vaker solo shows gedaan. Dat wel.
1: Oké.
4: Maar ook met solo shows deed ik dan ook gewoon heel veel Vices werk.
1: Oh ja.
2: Ja, oké. Okay, ja, maar ja, nu ga je dus niet zoveel Vices werk doen.
4: Ja, weet niet.
2: Ja, je hebt het nou een beetje half eruit.
1: Femke, we gaan het er gewoon niet uitkrijgen.
2: Nee. Zo jammer dit.
1: Je moet er gewoon bij zijn.
2: Die man die heeft een perstraining gehad. Of zo, weet ik veel.
1: Die kan ook zo de politiek in. Ja. Gewoon ontwijkend antwoorden.
2: Ja.
1: Nee, ik snap het, Floris. Je moet er gewoon bij zijn. Er zijn nog kaarten. Vicefest op 19 september in de Oosterpoort.
2: Gebruiken jullie weer de hele Oosterpoort? Trouwens?
4: Oh, we hebben een nieuwe indeling. Deze hebben we nog niet eerder gehad.
2: Oh.
4: Maar het wordt. Ja, dit zit. Ja, nou, het zit. Weer over een redelijk deel van de Oosterpoort. Vorig jaar hadden we grootzaal, foyer van de grootzaal en die binnenzaal.
2: Mm-hmm.
4: Nu hebben we de foyer van de grote zaal. En dan bouwen we een soort lange festivalstraat richting dat andere deel waar de kleine zaal zit. En dan hebben we daar weer de kelder en die zaal.
1: Oh, oké.
2: Oh, tof.
1: Oké, nou.
4: Dus dat is een nieuw probeersel.
1: Ja.
2: Nou, ik ben benieuwd. Met ook weer een marktje en een skatebaan en allemaal dat soort dingen?
4: Ja, die festivalstraat wordt nu dan een stuk groter. Dus dan bouwen we zomaar met een marktkraam helemaal een straat tussen de podia.
2: Aha.
1: Ja, super. Zoals gezegd, 19 september. En Floris, had jij nou, want dit is de zesde editie. Had jij nou al die jaren terug verwacht dat het er nog steeds zou zijn?
4: Ja.
1: Ja, kijk. Goed zo. Hey, die man die heeft vertrouwen in zichzelf.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Heel
2: politiek
1: goed.
2: Correct antwoorden en vertrouwen in zichzelf. Nou.
1: Hey, tot slot, Floris. Jullie zijn dus wel bezig met de Vices om weer nieuwe muziek te maken. Kunnen we dan volgend jaar weer wat verwachten?
4: Ja, ik heb echt geen idee, gezegd, wanneer.
1: Nee, oké.
4: Dat is niet eens een correct antwoord. Dit is het correcte antwoord, ik weet het niet. Ik heb een heleboel dingen gemaakt, maar qua planning heb ik nu, dat weet ik nog niet.
1: Nee, oké. Nou ja, we houden het gewoon in de gaten. Je weet het, wij blijven jullie gewoon volgen. Nieuws of geen nieuws.
4: We hebben elkaar tegengekomen.
1: Ja, zeker. Net zoals afgelopen week op Door de Zon. Hebben we elkaar ook nog even gezien en gesproken.
4: Toen we niet naar binnen mochten, motherfuckers.
1: Ja, ben je uiteindelijk nog wel naar binnen gegaan?
4: Nou, we zijn geprobeerd om via achter gewoon in te breken. Alleen dan kwam je over het podium terecht. Dat leek ons ook niet zo handig.
2: En zie je zelf de Vices? Die komen niet overal binnen.
1: Nee. Floris, wij gaan elkaar 19 september zien. En we zijn heel erg benieuwd. En mensen, er zijn dus nog enkele kaarten. De Vice Fest, of het Vice Fest in de Oosterpoort.
2: Ja, op 19 september.
1: Gaat opzoeken via spot.nl.
4: Let's go.
1: Floris, tot over 2 weken.
4: Tot dan.
1: Is goed, jongen. Heel goed weekend. Graag tot dan.
2: Doei.
4: Jullie ook.
1: En zoals gezegd, wij draaien iets van Y, een van de bands die dus optreedt op Vice Fest. Het nummer heet Skipper.

0: Ja, Why met Skipper. En die spelen dus onder andere op Vicefest op 19 september. En je hoorde net Floris erover.
1: Ja.
0: Het is een beetje onduidelijk wat er met de Vices zelf gaat gebeuren.
1: En zijn solo-show doet. Ja.
0: Maar goed, we horen het vanzelf. Wij zijn erbij. En jij kan er ook nog bij zijn. Want er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Ja.
0: Mocht je er niet bij zijn, dan hoor je het sowieso die vrijdag erop. Want dan zullen wij even verslag doen.
1: Zeker, dat komt helemaal goed.
0: Ja. En deze artiest is het dus ook, hè? Die Donny Bennett.
1: Ja.
0: En dat is een Australier. En je moet voor aardigheid eens een clipje van hem opzoeken. Want ik krijg bij hem het idee van Miami Vice.
1: Oh ja, ik zie hem hier op de website van Spot. Want daar staat het videoclipje zeg maar onderin.
0: Het is echt een beetje jaren 80 porno-ster.
1: Ja, zo'n persoon met zo'n sigaar.
0: Ja, maar hij zou ook zo in de pornofilm.
1: Ja, inderdaad. Ja, met die snor. Ja, ja.
0: Ja,
1: sorry
0: goed.
1: Man, als we je beledigen, maar...
0: Goed, even kijken. Ik heb nog een leuke krantenkop. Nou ja, leuk. We hadden het net al even heel stiekem over die tijdelijke brug... over de gracht bij de Hoge Dra, Lage Dra.
1: Ja.
0: De Vissenbrug, nou ja, die is al een hele tijd in storing. Die hebben ze helemaal weggehaald. Daar is een tijdelijke brug gekomen. En die tijdelijke brug die is nu ook weer buiten gebruik door een storing. En dat kan ook weer een aantal weken duren. Het is toch Groningen en Brugge, deel nummer 10.457.
1: En hoe kom je nu naar de overkant? Met een bootje? Of moet je zelf?
0: Nee, dan moet je gewoon omrijden. En dan pak je een andere brug, zolang dat die het nog wel doet.
1: Ja. Hè?
0: Want het is echt een drama.
1: Ja, nou, echt. Ik zou gewoon mijn opblaasbare rubberbrood meenemen... en dan peddel ik wel naar de overkant.
0: Nou ja, zoiets. Maar een ander ding wat mij in datzelfde artikel... wat ik onder ogen kreeg, las... is dat hele traject van die nieuwe brug. Want die komt er dan uiteindelijk in november 2027.
1: Oh. Kijk, altijd.
0: Dan denk ik van, goh, waarom duurt dat nou zo lang? Heb ik eens even gekeken. Het maken van het ontwerp.
1: Ja.
0: Ja, dus dan heb ik het over de tekentafel, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe snel kan jij iets tekenen?
1: Dat ligt eraan of je het mooi wil hebben of niet.
0: Nou ja, zeg maar eerst even de grove tekeningen. Dan ga je wat gedetailleerder. Nou ja, met een paar weken heb je toch iets moois op papier staan.
1: In 2 seconden heb ik iets op papier staan. Het ziet er niet uit, maar...
0: Nee, oké. Okay. Maar hier doen ze een jaar over het maken van het ontwerp.
1: Ja, sommige
0: dus
1: mensen...
0: Dat heeft een jaar geduurd.
1: Maar dan wordt het wel heel mooi, hè?
0: Ja.
1: Waarschijnlijk.
0: Maar ook bijvoorbeeld zoiets van het plan van eisen. Je weet wat het plan van eisen is?
1: Waar
0: moet de brug aan voldoen en dergelijke? Nou, lijkt me bij een brug niet zo moeilijk, hè? Hij moet open kunnen en hij moet dicht kunnen.
1: Ja.
0: Top?
1: En hij moet mensen kunnen, dat hij niet instort.
0: Ja, nou
1: dus daar moeten mensen op kunnen lopen. Dus, hij moet mensen kunnen houden.
0: Een bepaald gewicht kunnen trotseren. Is het gewoon niet zo spannend?
1: Nee.
0: Lijkt me.
1: Nee.
0: Doen ze 8 maanden over.
1: Ja, maar misschien willen ze daar zo'n de Golden Gate brug. Weet je wel, dat zoiets.
0: Nou, dat lijkt me niet. Daar is het veel te smal voor.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, als je er een beetje een lange plank overheen legt, dan ben je al aan de overkant.
1: Nou, hier heb je het idee.
0: Maar goed, om maar even aan te geven dat het zo lang duurt. Je bent dus al bijna 2 jaar onderweg met alleen al het plan van eisen en het ontwerp.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig ligt er dan een tijdelijke brug, maar die is in storing. Dus, nou, Groningen en zijn bruggen, het is echt een drama.
1: Ja, ook met fietsenstallingen en weet ik
0: wat. Nou ja, sommige dingen gaan gewoon niet zo lekker.
1: Nee.
2: Het weekend staat weer voor de deur.
0: Ach. Hallo!
2: De folie worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons.
1: Vanavond om 7 uur kun je naar het Noorderplantsoen, want daar is de Hulla Run and Rave. Want met de Hulla Run and Rave wordt sport, muziek en keiharde energie gecombineerd. Eerst een run van 5 kilometer door Groningen. Daarna is er een rave party bij Van Deeg vandaag, waar DJ Aad klaar staat om jouw avond energiek af te sluiten. Dus heb je daar zin in, ga dan om 7 uur naar het Noorderplantsoen, naar de Hulla Run and Rave.
0: Heeft dat, dat weet jij natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar
0: ik ben zo benieuwd of het te maken heeft met Hullabaloo.
1: Je zou zeggen van wel, hè?
0: Ja, de Hulla Rave.
1: Maar zolang je ons maar niet voor de fiets loopt.
0: Oké.
1: Met je 5 kilometer run. Vanavond kun je ook om 20:00 naar Simplon, want daar is de EP-release party van The Last Mandrill. The Last Mandrill, geboren als Wiebe Wiersma, smelt moderniteit met de slepende alternatieve rock uit de jaren 90. Samen in een futurofobische wereldvisie, waar nostalgie en wanhoop de confrontatie aangaan met wat komt en wat goed zal komen. Ook komen rockband Helen Hewitt en dream rock en grungeband Aeolith voorbij. Vind je dat nou leuk? Hou ervan. Ga vanavond om 20:00 naar Simplon naar de EP-release party van The Last Mandrill. Morgen, 5 september. Nou, hullabaloo. Maar je kunt ook om 20:00 naar de Oosterpoort, naar de White Buffalo. Verhalende songs die ergens tussen donkere country, blues en roots zweven. Om 20:00 in de Oosterpoort, de White Buffalo. En denk je zondag, nou, ik wil ook nog wat doen. Dat kan. Dan kun je naar Summer Jams bij de EM2 om 2:00. Summer Jams met Joey Nojo Di Gromo als MC. Ongedwongen genieten aan de grenzen. Joey Nojo Di Gromo.
0: Oh, ik dacht even dat dat die zwemster was.
1: Nee, dat is Ranomi Kromo met Jojo.
0: Ja, maar nou ja, hallo,
1: het lijkt er wel op.
0: Ja.
1: Ja. Ongedwongen genieten aan de grenzen van de stad op je zomerse zondag. Ja, dat is het ook. In The Secret Garden, live muziek met een vrij gevlochten randje bij de EM2. Dus heb je daar nou zin in, zondag 6 september. Ga dan om 2:00 naar de EM2, naar Summer Jams. Er is natuurlijk nog veel meer te doen, waaronder Hullabaloo. Maar daarnaast ook nog heel veel meer. Kijk dan op groningen.uitloper.nu.
0: Met dank aan Jan Kooistra voor het samenstellen van deze agenda.
1: Dankjewel Jan.
0: En Hullabaloo, morgen geen kaarten meer, zondag nog wel. Dus wil je zondag nog heen? Dat kan.
1: Ja.
0: Ja, en dan is Martin Garrix als afsluiter.
1: Ja.
0: Ja. En, straks
1: en jij hoopt stiekem dat U2-Bono er ook nog is.
0: Ja. Nou ja, ze hebben op dit moment wel een hit met z'n tweeën. Martin Garrix en U2. Fireflies. Die gaan we aan het eind van de uitzending nog eens een keer draaien. Maar het zou toch wel vet zijn als die gasten gewoon meekomen. Bij Tomorrowland hebben ze het gedaan. Hè? Niet de hele band, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar de Edge was er om mee te spelen met Martin Garrix live.
1: Ja, maar ik denk dat Groningen toch een brug te ver is.
0: Welke brug? Maar die doen niet.
1: Nee, daarom. Dus daar staan ze. Zijn ze voor gestrand.
0: Staan aan de verkeerde kant van de brug.
1: Ja.
0: Oh, jongens. Zou het zijn, zeg. En zometeen, dat is de tijd om het weekend officieel af te trappen met Rocken met Oog op het weekend. En zoals je weet, zoals je hebt gehoord, onze eindredacteur Aldo Heij is weer terug van dat item. Dus die heeft de plaat weer uitgezocht. Maar voor het zover is, draaien wij ook een best wel lekkere, stevige plaat van een band die ook al tientallen jaren bestaat. Europe.
1: Oh.
0: Ja, je kent ze toch wel van... It's the final countdown.
1: Ja.
0: Ze hebben een nieuw nummer gemaakt en dat heet Scandinavian Eyes.
3: Het weekend van Oog Radio. Oog.
0: Ja, en hoe kan het ook anders? Scandinavian Eyes. Want ze komen tenslotte uit...
1: Scandinavië.
0: En dan heel specifiek uit...
1: Zweden?
0: Ja! Wat goed. Helemaal goed. Dit is Europe, Scandinavian Eyes. En zometeen trappen wij het weekend af. Met rocken met het oog op het weekend.

0: Europe and Scandinavian Eyes. Ja, zomaar een band die al misschien 50 jaar bestaat en ineens nu weer muziek maakt.
1: Ja, alles komt weer terug, hè?
0: Ja, nou ja, of ze hebben geld nodig of ze hebben er gewoon weer zin in.
1: Ja, ik denk beide.
0: Ja, dat zal.
1: En het is leuk voor de fans.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ze klinken nog steeds gewoon goed.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook van... Dat verbaast me gewoon, die Mick Jagger, hè. Gewoon dik in de 80 inmiddels. Nou, dik. 82 of zo, 81. Maar ook nog gewoon die stem.
1: Ja, maar alsof... die zingt in het echt wel vals.
0: Ja, dat zal. Er zal een hoop aangesleuteld worden.
1: Ja, dat, als je daarvan... Dat was toen eens een keer, was die op Pinkpop een aantal jaar terug...
0: Toen
1: keek ik dat en toen dacht ik echt, oké, hiervoor hoef je niet per se... Nee, sorry. Het is wel leuk hoor, dat je daar een grootheid ziet staan, maar...
0: Ja.
1: Weet je wat, over artiesten. Mijn nicht was in Keulen, als ik het goed heb. Mm-hmm. En daar waren de Vampire Diaries. Dat is, hoe heet die vent met die make-up? Alice Cooper.
0: Oh ja.
1: Maar, weet je wie ook in zijn band zit?
0: Nou?
1: Johnny Depp.
0: Oh?
1: Ja, die speelt gitaar. En weet je wat Johnny Depp deed?
0: Nou?
1: Die zong Heroes. Dat doet hij wel vaker.
0: Van Bowie?
1: Ja, ach, dat deed hij goed.
0: Oh?
1: Ik heb het filmpje gezien. Ja.
0: Oh, wat gaaf.
1: Aantrekkelijk man ook. Nog wel, maar hij zingt er niet onverdienstelijk. Want Heroes is wel een heel moeilijk nummer. En dat kan niet iedereen even goed, maar hij deed het wel lekker.
0: Ja. Wist jij trouwens dat Alice Cooper, dat hij ook een restauranteigenaar is?
1: Van welk restaurant?
0: Nee, Cooper Town of Cooper Restaurant, weet ik veel. De naam ben ik even kwijt, maar ik ben er geweest.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En wat heb je daar gegeten?
0: Vleermuis. Dat zou ik bij God niet meer weten, maar wat ik me nog wel herinner... Want dit was in Phoenix, in Arizona. Mm-hmm. Want daar komt hij ook vandaan. En het Alice Cooper Restaurant, ja, de echte naam ben ik even kwijt, maar... Daar hingen ook allemaal gouden platen, gitaren, pakken en weet ik veel wat van wat hij allemaal aan heeft gehad.
1: Hij schijnt ook nog steeds live best wel goed te zijn, ook al is hij al ook wel oud.
0: Nou ja, dat zal, want dat ik daar geweest ben en toen was het al een grootheid. Dat is ook al inmiddels 26, 27 jaar geleden of zo. Dus ook al best wel weer lang.
1: Ja.
0: En wat ook lang geleden is, tenminste in ieder geval een paar weken... en dat is het feit dat Andor Heij, onze einddirecteur van Rocken met Ogen... op het weekend een plaat heeft uitgezocht voor dit item. Want hij is gewoon even lekker op vakantie geweest. Maar deze week heeft hij er weer eentje uitgezocht, hoor. Heeft hij even weer in zijn platendoos gekeken... en daar heeft hij er eentje uitgehaald van Grimheart.
1: Ik ken hem niet.
0: Nee.
1: Daarbij denken aan The Grinch.
0: Nee. Ze komen uit Hongarije. Ze houden van goulash. Maar dat doen ze allemaal in Hongarije. En ze maken ook goede muziek. En het begint gewoon lekker rustig.
1: Oké.
0: Luister maar.

0: Nou, dat is toch vrolijk om het weekend mee te beginnen, of niet?
1: Ja,
0: dat is een
1: kaartje.
0: Ja.
1: Alles.
0: Oh! Nou, hebben ze een versterker aangesloten. Dames en heren, de Rocken met Ogen op het weekendplaats van deze week is van Grimbaard. Ignis Fateus. Het is weekend!

0: Grimhard uit Hongarije. En ja, zij waren deze week de Rocken met oog op het weekend plaat.
1: Ik moet je zeggen, ik vond dit best leuk.
0: Ja.
1: Ze bestaan ook nog niet zo lang, 2022.
0: Nee, dat is een relatief jonge band.
1: Ja.
0: Ja. Ja, uit Hongarije. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar,
1: Dit is,
0: klinkt goed. Ja. En ook weer zo'n zanger met zo'n stem, hè?
1: Ja, maar niet dat ge... Dat. Maar gewoon wel een beetje... Hij zingt wel, zeg maar.
0: Ja, of ja. Nou ja, een beetje vergelijkbaar met... ik ben zijn naam even kwijt van Rammstein.
1: Till Lindemann.
0: Ja, Till Lindemann. Ja. Ja. Daar is het volgens mij wel wat mee te vergelijken.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, je moet dingen soms ook gewoon niet vergelijken met elkaar.
1: Nee, ik vond het meer Alstrom, die Noorse band. Alstrom, weet ik veel. Niet. Oh.
0: Nee. Ik ken wel ABBA uit Zweden.
1: Ja, dat kan.
0: En Europe, hè, uit Zweden, dat we net draaiden.
1: Ja.
0: Goed, zo langzaam maar zeker komen wij weer richting het einde van deze show van vrijdag 4 september 2026. Het gaat weer veel te snel allemaal. Voor je het weet zitten we alweer aan de kersttafel. Maar ik ga toch deze maand eens een keer een kerstplaatje draaien.
1: Ja, nee, is prima. Mag.
0: Ja, mag? Ja. Oh, wat fijn.
1: Ik zou zeggen, doe maar Last Christmas van Wham. Want dan ben ik tenminste nog niet af.
0: Oh, ga je het weer doen, zo'n spelletje?
1: Ja, maar ja, goed, vorige keer was ik binnen 2 dagen klaar. Dus
0: ja. Niet eens door mij toe doen.
1: Nee.
0: Ik probeer het ook altijd dan.
1: Maar, een collega die gewoon het nummer in zijn top 2000 lijstje had gezet. En die speelden we af. Ja, bedankt.
0: Ja, en klaar.
1: Ja.
0: Ja. Goed, plannen voor het weekend?
1: Nou, ik had plannen.
0: Met mij, maar dat gaat niet door, want ik moet helaas, ik moet invallen bij sport.
1: Je hebt wel eerst toestemming gevraagd.
0: Ja, ik heb wel...
1: Dat ik niet heel depressief werd. Nou, dat gebeurt niet, dus...
0: Nee. Dus morgen moet je jezelf maar even vermaken.
1: Ja.
0: Ja. Maar je hebt ook nog wel het werk liggen, toch?
1: Ja. Dat komt ook wel.
0: En het huis mag ook wel even weer gedweild en ramen.
1: Inderdaad.
0: Dus, jij vermaakt je wel.
1: Ja.
0: Ik zal vanavond even een lijstje neerleggen voor je.
1: Ja, is goed. Ik rem me wel.
0: Goed. Volgende week zijn wij er weer. Wellicht dan met het hele team. Wij wensen nogmaals iedereen van harte beterschap.
1: Ja.
0: En hopelijk zijn jullie snel weer op de been. Blijf lekker luisteren. Zo meteen hoor je Proud FM. En daarna nog Bas de Jonge met Stadsruis.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, Stadsruis. Zo heet het programma. En ik kan alvast verklappen dat hij morgen naar Hullabaloo gaat.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dus wil je hem ook zien?
0: Maar dan zal hij het zo meteen nog wel weer in de uitzending nog wel even over hebben.
1: Ik denk het wel.
0: Dus dat komt helemaal goed. Mocht jij gaan, zondag zijn er nog kaarten. Dus je kan nog gaan. En dan loop je de kans om Martin Garrix te zien.
1: Die kans is wel groot, als je tot het einde blijft.
0: Nee, ja, want hij treedt op, hè?
1: Ja, daarom.
0: Dat is ook zo. Ja, nee, hij sluit
1: Je kunt ook eerder weggaan. Je kunt ook weggaan als Little, hoe heet die vent? Kleine.
0: Little Stuart.
1: Ja.
0: Stuart Little. Nee, Little Kleine. Ja.
1: Als die optreedt, kun je ook weggaan, maar dan met je Martin Garrix.
0: Ja, Martin Garrix sluit het af. En als afsluiter van dit programma draaien wij zijn laatste hit samen met U2, Fireflies. En wij wensen iedereen een heel goed weekend. En nogmaals, ga je naar Hullabaloo. Heel veel plezier.
1: Ja,
0: en
1: geniet ervan.
0: En zijn wij er gewoon weer rond. Nee, niet rond. Gewoon om 4 uur.
1: Om 4 uur.
0: Goed weekend.
1: Doei.

0: When everything's made to be broken, I just want you to know.
1: Boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil

0: het voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat

0: die opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Twee politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Vrijdagavond, je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen, updates over de tofste festivals en concerten en interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere Bruno Storm, The Last Mandrill, Marieke Schenk. Maar eerst Lisa van Darling en...

Lisa van Darling hoor je en Zina. Oh, klopt dit? Nee, dat klopt helemaal niet. Goedenavond, het gaat lekker. Zo, een hele goede avond. Je luistert naar Stadsreis, het programma hier op Oog Radio. Dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente en misschien een tikkeltje uit de provincie. En interviews met artiesten die in onze mooie stad komen spelen. Twee weken was ik er even niet. Vakantie. Maar nu... Nu ben ik er wel weer. Vanavond een volle uitzending. Ik neem je mee onder andere naar 1 juli 1986. Toen werd er een artiest geboren die in 2007 doorbrak hier in Groningen. Jesse Hoefnagels spreken we, want die geeft 10 oktober een show in Simplon. En er is nog een voice note binnengekomen van The Last Mandrill die vanavond in Simplon staan. Die ga ik zo laten horen. Dus heb je nog geen plannen, dan kun je vanavond zeker naar Simplon. En voor de rest heel veel fijne muziek. Ik zei het al, de muziek komt uit de stad, uit de provincie, uit Groningen. En deze, die staat klaar voor je, want dit is wel weer heel erg lekker hoor. Dit is Lisa Ploeger en My Own Way to Rome.

0: Ja, je hoorde Blanks en een liedje. ik heb geen idee meer, joh. Waar is nou die titel gebleven? Nou ja, het was in ieder geval Blanks. Hartstikke leuk. Je luistert naar Stadsruis hier op Oogradio. We hebben vandaag onder andere Jesse Hoefnagels in de uitzending. Die speelt op 10 oktober in Simplon. Daar ga je zo meteen meer over horen. Morgen staat Hullabaloo voor de deur. Dat belooft ook wel een feestje te worden. Ik ga er naartoe om een reportage te maken. En eens even kijken wie we daar kunnen spreken. En ergens ga ik als een soort fangirl, denk ik, Lewis Capaldi lastigvallen. Dat zou toch leuk zijn. Maar dat hoor je dus volgende week in de uitzending. Dus dat is nu al een trigger en een teaser om te luisteren volgende week. En we zijn nog niet eens op de helft van dit programma. Ik zei het net al, vanavond in Simplon staat The Last Mandrill. En die hebben toch nog even wat te zeggen.
1: Hadi Bas. Vanavond de EP-release van The Last Mandrill. Met een avondje alternatieve rock met om 8:30 Iolif als support. Om 9:15 Helen Jewett als support. En dan om 10:00 The Last Mandrill, de EP-release met alternatieve rock, collage pop, melancholische rockpop, erg jaren 90. En wordt erg leuk vanavond.
0: Dus heb je nog niks te doen? Ga daar naartoe. The Last Mandrill is Simplon. Dit zijn ze. And I would gladly get out of your head.

Je hoort het voorwoord. En Maud. Ja, ik zei het al. Ik ben 2 weken ertussenuit geweest. En dan denk je, dat pak ik zo weer op. En nou ben ik al de hele dag in de studio. Nou, dat is niet waar. Vanaf 1 uur of 2 in de studio. En dan denk je dat je alles voorbereid hebt. En dan zie je waar je nu naartoe gaat. Wat voor item. En dan denk je, oh shit. Daar hoort een jingle bij. En die jingle, die heb ik niet klaarstaan. Dus je moet het er even bij denken. Het gaat over een tijdmachine dat we teruggaan naar een bepaald jaar waarin een artiest doorbrak uit Groningen of uit Den Landen, maar in dit geval uit Groningen. Daar hoort een tijdmachine geluid bij, dus wellicht kun je dat er zelf even bij bedenken. Ik neem je in ieder geval mee, dat beloof ik. We gaan naar 1 juli 1986. Toen werd deze artiest geboren. En in 2007 begon hij op te vallen door zijn optredens en mixtapes. Dat klinkt heel erg oldschool. Ook in 2007 won deze artiest de Groningse hiphopcompetitie Before the Fame Awards, waarmee zijn carrière als rapper van de grond kwam. Hij brak begin 2012 door bij het grote publiek met zijn debuutalbum Crane. Nou, god, dan weet je nou waar het over gaat, denk ik. Begin mei 2015 bracht deze artiest ineens 3 nieuwe albums uit, waarvan hij er een aantal op had gestuurd naar fans van wie hij heel toevallig het adres had. Het is een trilogie genaamd A Guardian van the Real Shit. Op deze 3 albums staan bij elkaar 39 tracks en samenwerkingen met allerlei verschillende artiesten zoals Jan Smit, Dope D.O.D., Jiggy J en De Gelogeerde Aap. In 2013 debuteerde deze artiest als televisiepresentator en presenteerde hij samen met Geraldine Kemper het 2e seizoen van het televisieprogramma The Next MC. En sinds maart 2021 is hij onderdeel van de gelegenheidsformatie The Streamers. Deze artiest heeft 16 top 40 hits gehad. Hij stond in totaal 133 weken in de Nederlandse top 40. Nou ja, denk hierbij aan Groningen, dan weet je natuurlijk gelijk over wie ik het heb. Dit is... Ja, hebben we hem? Ja. Kraantje Papi en Lil Craney. Remix, bitch.

Ja, dat veet lekker uit. Je hoorde Kraatje Papi en Lil Craney. Ho, jongens, zo is genoeg. Even nou klaar. Groningen. Daar gaat dit programma over. Gaat het rommelig, de eerste na je vakantie? Ja, het gaat rommelig. Maakt dat uit? Nee. Oh, er gebeurt echt van alles. Jongens, nou is het even gewoon genoeg. Even klaar nu. Zo. Even de rust weer terug. Morgen, ik zei het al, is Hullabaloo. En zondag in het Stadspark in Groningen. Daar komen nogal wat namen. Denk je van Bluff, Louis Capaldi, Direct en zondag Martin Garrix, S10 staat er. Nou ja, er gebeurt van alles in dat Stadspark. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er morgen naartoe. En ik doe verslag van de radio, maar dat hoor je pas volgende week. Nee, niet van de radio, voor de radio. Maar tussen alle grote namen en internationale artiesten staat gelukkig ook het nodige talent hier uit het noorden en uit de stad. En eentje daarvan, die heb ik voor je klaarstaan. Hij stond ook een week of 3 geleden bij ons tijdens de Keiweek-uitzending in de studio. En morgen is hij te zien om... Nee, ik ga je geen tijd geven, die weet ik niet. Hij is in ieder geval om 12:30 klaar. Dus misschien dat hij dan om 12:00 speelt. In ieder geval, hij staat morgen op het Hullabaloo Festival. Dit is Cody en Verslavend.

0: Tijdens Eurosonic Noorderslag ontdek je te gekke nieuwe artiesten. En na het zien van de show van Jesse Hoefnagels ben ik dus wel een beetje fan geworden. 10 oktober staat hij in Simplon en nu hangt hij aan de telefoon. Goeiedag Jesse.
1: Hallo, goeiedag.
0: Weet je, het gekke is, op de een of andere manier koppel ik jou aan Groningen. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik heb het gevoel dat je er vaak bent of vaak bent geweest. Hoe zie jij Groningen? Wat vind je van de stad?
1: Ja, nou, ik zie het wel als een compliment, want Groningen heeft wel een beetje een speciaal plekje in mijn hart. ik moet zeggen dat het altijd, als ik in Groningen kom, voelt het een heel klein beetje alsof ik op een mini-vakantie ben, omdat het toch net wel iets te ver is om even casual een avondje naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Dus dan blijf ik meestal wel ietsjes langer. En ja, altijd als ik daar ben, dan is een hele gemoedelijke, relaxte sfeer.
0: Hey, en 10 oktober, Simplon, wat mij betreft een van de tofste zalen sowieso in Noord-Nederland. Hoe is het om daar te spelen?
1: Ja, spannend, leuk. Ja, het is de eerste keer dat ik een tour geef. En dus ook door het hele land door eigenlijk in verschillende zalen sta. En het is best wel bijzonder om dat ook in Groningen te mogen doen. En ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe de sfeer gaat zijn. En het is ook wel tof, want het is de allerlaatste show van de tour.
0: Ja.
1: En om hem in Groningen af te sluiten voelde wel passend.
0: Ja, dus je kunt de hele tour zeg maar voorbereiden op Groningen.
1: Op de eindknal Groningen, ja, precies. Dus ja. Dat is echt heel leuk.
0: En wat kan het publiek verwachten in de show op 10 oktober?
1: Nou ja, ik denk dat het een combinatie gaat zijn aan verschillende projecten waar ik aan gewerkt heb. Ik ben best wel lang gefocust geweest op de twee EP's die ik heb gemaakt. En daar is deze tour eigenlijk ook voor. Dus dat is Wakker in het Donker en Dichter bij de Dag.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat eigenlijk toch wel voor de live show allemaal weer een beetje. Ben daar een beetje op een andere manier naar gaan kijken. En gaan kijken van oké, hoe kunnen we dit live het beste insteken? Dus er zitten best wel veel andere manieren hoe we de tunes spelen dan dat je ze gebruikelijk bijvoorbeeld op Spotify hoort.
0: Cool.
1: Dat doe ik samen met mijn boys, met de band, met Warren en Sergio.
0: Heb je altijd een band gehad of is dit iets wat nu zeg maar tot stand is gekomen?
1: Ik denk dat toen op Noorderslag dat de tweede show was die we voor het publiek speelden, of de derde of zo. En eigenlijk was dat wel een beetje een punt, want dat was eigenlijk begin vorig jaar.
0: Mm-hmm.
1: Of begin dit jaar, zeg ik nou verkeerd?
0: Noorderslag was begin dit jaar.
1: Ja, begin dit jaar nog zelfs.
0: Ja.
1: Ik denk een beetje halverwege vorig jaar dat we daarmee begonnen zijn. En toen was voor mij eigenlijk heel snel duidelijk dat ik het allerliefste op een podium sta. Terwijl ik echt live muziek aan het creëren ben.
0: Want je zei het net al, nieuwe muziek is uit. Komt er dit jaar of de komende tijd, komen er nog meer nieuwe singles uit? Komt er nog weer een plaat aan?
1: Ja, ik weet nog niet precies wanneer. Maar wat ik wel weet is dat we ook aan het repeteren zijn voor een nummer wat nog niet uit is. En die ik ga primeuren op tijdens de tour. Dus er valt ook zeker nieuwe muziek te horen, ja.
0: Dus we krijgen in Groningen een primeurtje ook?
1: Een primeurtje, zeker. Ja, dat beloof ik je.
0: We zeiden net al 10 oktober Simplon, daarvoor de rest van de tour. Als je je fantasie een beetje los mag laten gaan... welke zaal in Nederland zou je heel graag willen spelen? Ga je dan gelijk naar een Ziggo? Of zijn er voor jou andere zalen die misschien toffer zijn?
1: Dat vind ik wel een goede vraag.
0: Als alles mag.
1: Als alles mag, ja, ik weet niet. Ik zou niet direct naar Ziggo Dome neigen. Ik denk eerder misschien naar een grote zaal Tivoli. Of misschien in Rotterdam heb je de Masilo.
0: Ja.
1: In Oosterpoort heb je ook hele vette zalen. Ja, er is heel veel mogelijk in Nederland. Ik denk dat ik dat heel graag een stap die kant op zou willen bewegen. Maar alles op zijn tijd.
0: Nog één keer, 10 oktober, Simplon. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, jij bent er ook bij natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Weet je wat het gekke is? Ik ben vooral van de wat hardere muziek, de gitaren en dat soort dingen. Maar na het zien van de show op Noorderslag dacht ik wel, potverdorie, ik vind dit dus toch ook heel leuk.
1: Nou, wat goed om te horen.
0: Ja, dus ik heb heel veel zin in 10 oktober.
1: Nou, dankjewel.
0: Jij bedankt.
2: wat is.

Kapot. Je hoort Jesse Hoefnagels en Kapot. 10 oktober staat hij dus in Simplon. Ik weet niet of dat al gezegd was, maar ga er naartoe. Het is een waanzinnig leuke show om te zien. Ik heb het er de hele tijd over. Hè? Muziek dat uit Groningen komt, uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente. Maar er zijn ook heel veel grote artiesten die in de loop der jaren in Groningen hebben gespeeld. We hebben het al gehad over Rammstein, we hebben het al gehad over Green Day, over Nirvana, over de White Stripes, Tina Turner, Rolling Stones. Nou ja, je zou op een gegeven moment denken dat de grote namenlijst wel ophoudt. Maar dat is niet het geval. Ik neem je mee naar zondag 1 maart 1992, de Oosterstraat in Groningen. Dan heb ik het natuurlijk over Vera. Zo'n 450 bezoekers kwamen die avond samen om een alternatieve grungeband uit Seattle te zien. De band speelde zo'n 77 minuten lang en deden deze show ter promotie van hun debuutplaat Ten. Misschien gaat er al een belletje rinkelen. Een bijzonder optreden, want de band speelde nog lang niet in de grote stadions zoals we ze dat later hebben zien doen. Op 8 juni van dat jaar, dus 1992, gaf de band een optreden op Pinkpop en maakte de zanger Eddie Vedder, ja, weer een hint, zich onsterfelijk door te klimmen in de cameratoren om vervolgens het publiek in te springen. Volgend jaar bestaan ze 35 jaar, maar ooit speelden ze in Groningen. Dit is, heb je het al geraden? Ja? Dit is Pearl Jam en Alive.

ooit in Groningen dus, in Vera. Pearl Jam hoor je en Alive. Ja, het spijt me. Nog 111 dagen. En dan is het kerst. Het aftellen is inmiddels begonnen. En waarom ik erover begin, is het volgende. Want nadat kerst geweest is... Hoorde je de jingle trouwens? Leuk, hè? Even... Oh, god, je maakt er wel weer een zootje van. De belletjes, ja hoor. Ik zei het al, nog 111 dagen. En dan is het kerst. En waarom ik erover begin, is eigenlijk vrij simpel. Want nadat kerst is geweest, is het... Oude nieuw. Nou, oh shit, die was ik alweer vergeten. Nee, maar daarna is het januari. En wat is er in januari? Eurosonic Noorderslag. En waar heb ik poepie veel zin in? Eurosonic Noorderslag. En ik dacht, we gaan het er maar even over hebben. Het duurt heus nog wel lang, dat snap ik. Maar voor je het weet is het zover. En wij hebben hier in de computer... een hele waslijst aan live optredens staan van artiesten... die bij ons tijdens de jaarlijkse Eurosonic Noorderslag-uitzendingen... live kwamen spelen. En eentje daarvan, ja, die wil ik je graag even laten horen. Ja, nou dat. Timo de Jong, hoor je. Fireworks live op Eurosonic Noorderslag. Op Oog at Eurosonic Noorderslag 2026.

wat blijft dit lekker. Robin IJzerman hoor je en Dancing Backstage. Je luistert naar Stadsruis. De laatste 7 minuten van dit programma zijn ingegaan. Elke week op vrijdagavond. Ik ben er vanaf nu ook gewoon elke week weer. Hoor je muziek uit Groningen, uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente. Mocht je nou muziek maken, mocht je nou een single uitbrengen, een EP uitbrengen, een hele CD of een plaat of een cassetteband of weet ik veel. En je denkt, god, wij verdienen wel wat aandacht. Wij verdienen wel wat airplay. Dan moet je vooral mailen. muziek@oogradio.nl. Daar komt het bij Rick terecht. En Rick zorgt er vakkundig voor dat het ofwel een stadsplaat wordt. Wij hebben stadsplaten. Ofwel dat het verdeeld wordt onder de programma's. Zoals bijvoorbeeld Stadsruis. Dus mail naar muziek@oogradio.nl. Als je iets uitbrengt. Ook als je denkt, goh, we spelen in Groningen. We hebben een live show. Kunnen we daar een interviewtje over doen? Doe, mail muziek@oogradio.nl. Ik weet niet of ik het mailadres al genoemd had. Nee? muziek@oogradio.nl. Dit is zo'n band uit Groningen die dat doen. Dit is Stu 3 of Stu 33, ik weet het nog steeds niet. Dagdromen in ieder geval.

Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteunen.

0: ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio.

0: Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen.

0: waaronder ook Nederland. Correspondent Heidi Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
1: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van

0: De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: het geluid van Groningen. Oog Radio. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en...